0: is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die rond 9:00 ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50'ers en een kind van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, ziet ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaam die in Monaco woont. De aanslag gebeurde op zo'n 50 meter van zijn woning.
1: Nu zijn er nog altijd helikopters hier rond aan het cirkelen, hoogstwaarschijnlijk op zoek naar de dader. Men is echt alles aan het onderzoeken, veronderstel ik. Ik heb net gehoord dat ook een deel, want we zijn hier vlak op de grens van Frankrijk, dat ook daar alles is afgesloten. Dat er politie en brandweer vanuit Nice naar hier zijn gekomen om alles te onderzoeken. Dus ik heb echt geen idee wanneer wij echt terug naar huis mogen.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juli en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein. En ze stelen vooral smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis. En noteer vooraf het e-mailnummer van je gsm, een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK-voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay schakelde de Duitsers uit in de noodzakelijke strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel, dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Ta dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat wel door op het WK-voetbal naar de 8e finales. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En over een uur neemt Nederland het op tegen Marokko. Het is droog vannacht en licht bewolkt bij minimaal 14 graden. Straks een dag met eerst zon, later meer wolken. Het kwik haalt tot 27 graden. Woensdag en donderdag zijn overwegend bewolkt met kans op lichte regen. Het blijft wel warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter bij een appartementsgebouw die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïnse oligarch die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
2: Vooruit heeft eindelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse Coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Hirsch was een van hen. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. De meeste pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Ze vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. De bonden roepen de directie van Ryanair op om, zoals ze het noemen, de goedertrouw opnieuw naar de onderhandelingstafel te komen. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En zo net is de match begonnen tussen Nederland en Marokko. Het blijft droog vannacht bij minstens 15 graden. Daarna een dag met eerst zon, later meer wolken, maar wel op de meeste plaatsen droog bij temperaturen tot 27 graden. Woensdag eerst opklaringen, later stapelwolken, plaatselijk mogelijk een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Dit is het nieuws.
1: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
0: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
1: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

0: is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man bij een appartementsgebouw een rugzak achter die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50'ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oligarch die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in. Nog eens 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Volgens schattingen van de VN zijn ook nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn zeker 135 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas, waar de bevingen het hevigst waren. Een rechtbank in de VS heeft filmregisseur en schrijver Carl Rynch veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie met als titel White Horse, die hij nooit afmaakte. Hij sluisde het geld door naar zijn privérekening en loste er onder meer creditcardschulden mee af. Ook gaf hij grote bedragen uit aan dure auto's, horloges, kleding en zelfs 2 matrassen die samen meer dan $600.000 kosten. De regisseur moet zich in september melden bij de gevangenis. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Ta dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van de WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. Op dit moment spelen Marokko en Nederland tegen elkaar. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. De dag begint droog met zon, later komen er meer wolken en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het is nog warm tot 27 graden. Morgen en donderdag meer wolken met kans op een bui bij maximaal 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op, naar eigen zeggen omdat Eternit te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig zal willen betalen. De Vlaamse regering stapt nu ook opnieuw naar de rechter. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. Die betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 anderen opgepakt. Kim Bastiaans van de politie van Antwerpen.
1: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. De Israëlische vlag die zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is dus beslecht in die gemeenteraad van gisteravond in Antwerpen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Daar zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas waar de bevingen het hevigste waren. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Nederland en Marokko geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Daar komen nu verlengingen aan. Duitsland is eerder vannacht verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. En Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK, want dat schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Vandaag eerst zon, later komen er meer wolken aan en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt tot 27 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met kans op een bui dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: VRT Radio BNE Live.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot dat ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanne ga ik verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kart. Dus ik kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Nederland is enkele minuten geleden uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Het stond 1-1 na verlengingen en tijdens de strafschoppen was er enorme suspens met veel gemiste penalties waarbij de paal ook heel vaak in de weg stond. Tot Ismaël Saibari de match besliste.
1: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales en Nederland is uitgeschakeld.
0: Ook ons andere buurland Duitsland is vannacht uitgeschakeld, ook al na strafschoppen tegen Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales. Al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Oud-voorzitter en Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei ze dat het maar schijn is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
3: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen, maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De Israëlische vlag zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is beslist tijdens de gemeenteraad van gisteravond. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De man die 6 mensen doodschoot in Stade in het noorden van Duitsland deed dat wellicht door een conflict over zijn baby. Het meisje verbleef in een instelling en gisteren zou er overlegd worden over wie de voogdij zou krijgen. De man schoot 6 medewerkers dood, 4 vrouwen en 2 mannen. De moeder en de baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien en de rest van de week tot rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Goedemorgen, 30 juni vandaag. Geen Hup Holland Hup dus, die zijn er nu al uitgekegeld. Benieuwd wat onze Belgen morgen zullen doen tegen Senegal.
6: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhaar.

de kreuners over iets wat ik nooit doe. Haar wakker maken voor ik vertrek. Dat is veel te vroeg. Tenzij ik over iets struikel in de kamer. Of ik beneden iets laat vallen of zo. Gebeurt ook wel eens. Het is 6:07. Waarom ben jij al wakker? En wie is er wakker genoeg om daarop te antwoorden in onze chat? Je vindt de reageerknop op het Radio Bene-kanaal van VRT Max.

van de mooiste uit het wilde bad van de jaren 60, Eloise van Barry Ryan. In Primo geeft Johan Verminne vandaag een update van zijn gezondheidstoestand. Het herstel van zijn zware slokdarm- en maagoperatie na het vaststellen van kanker verloopt trager dan verwacht. Er wordt vaak gezegd dat je moet vechten tegen kanker, maar dat vindt Johan Verminne onzin. Kanker is geen tegenstander, zegt hij. Je moet de situatie aanvaarden. Verder in het artikel vertelt Johan dat hij even heeft gedacht dat hij het niet zou halen en ook zijn chirurg had dat niet meer verwacht. Het is gelukkig anders uitgedraaid en Johan kijkt nu reikhalzend uit naar zijn afscheidstoer die op 5 december start in Bonn.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: VRT Radio BNE Live.

Isabelle H., blank of zwart, de niet-kleuren zoals we destijds moesten leren tijdens de lerarenopleiding. Ooit is een reportage gemaakt bij een koppel waarvan de woning volledig zwart-wit was. Het interieur, hun kledij, hun nagels enzovoort. Vivian Toen uit Dendermonde is ook al uren wakker, lees ik. Ze kon de slaap niet meer vatten en is nu administratief vrijwilligerswerk aan het doen met Radio BN erbij. Goedemorgen zeg. En Yves Verist uit Herent heeft net zijn eerste bericht gestuurd. Hij kon niet meer blijven liggen door rugpijn en is nu zijn volgende reis aan het voorbereiden. Veel plezier!

blijft grappig om naar te luisteren. Hè. Living Doll van Cliff Richard and the Young Ones. Het is 6:01. Sonja Bruinen heeft net ook haar allereerste bericht gestuurd vanuit Schilde. Goedemorgen Herbert en luisteraars. Ja hoor, al wakker voor de laatste schooldag. Ik breng elke ochtend 6 kinderen naar 3 verschillende scholen. En vandaag dus ook mijn laatste schooldag. Geniet van je vakantie, Sonja. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je bijna een uur in de file van Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Pas rond 8 uur zouden 2 rijstroken beschikbaar zijn. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen 50 minuten erbij van Lummen tot Beringen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen een beetje aanschuiven van UZ Gent tot Gentbrugge, daar staat een defect voertuig.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

party. Zaterdag was het nog plakkerig en Sam Goris bleef die middag met rak bij onze Peter Plakken op de 11e plaats in de Radio BNE Vlaamse 30. En nu naar onze zuiderburen voor Gérard Lenormand. De chansonnier treedt niet meer op, maar is op zijn 81ste heel actief op Facebook. Zo zie je hem bij de oogarts en vertelt hij over zijn grootmoeder die blind was en hem deze wijze woorden cadeau deed. Je ziet beter met je hart dan met je ogen.

0: Uit de zomer van 89, We Are Growing van Waylon Margaret Singana, een Zuid-Afrikaanse zangeres. En Zuid-Afrika is een land waar Dana Winder onzeker kan rondgidsen. Ze was er toch geregeld om op te treden. Haar nieuwe single staat klaar voor jou, De Stilte van de Stad.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Gemis en verlangen, daar werden al veel muzieknoten bij bedacht. Het ging erover in het jongste lied van Dana Minder, De Stilte van de Stad. David, een frisse goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Is de warmte al verdreven uit jouw appartement daar aan zee?
1: Ja, grotendeels wel trouwens. Ik heb altijd wat zeebries-effect die binnenwaait in de loop van de namiddag. Dus dat valt op zich wel mee. Maar goed, ja, het doet wel deugd natuurlijk. Vandaag krijgen we een mix van zon- en bewolkte perioden. En ook wat regen op sommige plaatsen. Er hangt een regenzone voor de kust. Die komt eigenlijk deze voormiddag. Middag binnen, verzwakt ook. Dus ja, ik denk dat echt niet veel zal geven. Ook landinwaarts kan er misschien wat gedruppel zijn. Maar meestal, de meeste tijd is het toch wel droog. Met temperaturen vandaag die rond een 4, 25 graden liggen. En aan de kust zitten we met een graad of 21 ongeveer. 21, ja. 22 maximum. Mm-hmm. Volgende nacht graad of 13 à 15 met opklaringen en wolkenvelden. Die opklaringen zijn meestal toch wel breed. Droog ook. Morgen en donderdag ook wel dat plaatselijk buitje dat erin zit. Zonnige perioden, zeker. Donderdag wat meer bewolking ook. Morgen soms eens wat wolkenvelden. We zitten weer rond 4, 25 graden. Ik heb een graadje meer, de kust zit rond 21, 22. En de wind die gaat donderdag wel een tandje bijsteken. Dan komen we uit aan zee op rukwinden misschien net tot 50 of 55 kilometer per uur. In het binnenland is dat lager. Vrijdag zonnig opnieuw, droog. Temperaturen rond een graad of 25. En dan in het weekend zitten we rond 26 graden ongeveer op veel plaatsen. Kust 223 met fraai weer, droog ook. De wind die waait dan meestal zwak tot matig uit west tot noordwest. Dat is eigenlijk een beetje de ganse week, zodat we die richting hebben. Volgende week dan gaat het vanaf dinsdag opnieuw naar waarden rond 30 graden. En dan krijgen we opnieuw die... Is dat een hittegolf? Ja, dat zullen we wel zien. Het zit zo rond 30, kan er ook net onder zijn. Maar in elk geval, dus weer stijging van de temperatuur zonder dat we in extremen vervallen. En het ziet er naar uit dat tot half juli minstens zo blijft. Als het al niet langer is. Ik zie eigenlijk de eerste 3 weken van juli warmer weer of veel warmer weer dan normaal. Dus ik ga ervan uit dat mogelijk nog een verlengstukje krijgt.
0: Het wordt een zomer om in te kaderen. Ik voel het.
1: Ja, dat zullen we zien. Maar de maand juli zal toch niet slecht begonnen zijn.
0: Allee, dankjewel. Tot straks. 7:15.
1: Tot dan.

Let's Spend the Night Together, een voorstel dat Mick Jagger van de Rolling Stones wel eens vaker deed. In de biografie Mick, Sex and Rock'n'Roll werd geschat dat Jagger het bed deelde met wel 4000 vrouwen.

Al Hudson en Soul Partners. Eddie Plateau heeft in Bredene zijn dansschoenen al aangetrokken, zie ik. Vandaag gaat hij met zijn groep optreden voor de bewoners van het woonzorgcentrum T'Ponton in Oostende. Eddie, heel veel succes.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. En groenvoorzitter Ayman Horsch is opgepakt tijdens een betoging in Antwerpen. Marokko heeft Nederland uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Het stond 1-1 na verlengingen en tijdens de strafschoppen werd de ene na de andere penalty gemist. Tot de Marokkaanse Belg Ismaël Saibari de match besliste.
1: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales en Nederland is uitgeschakeld.
0: De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk, reageerde op de uitschakeling bij de collega's van de NOS.
2: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
3: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
2: Ja.
0: De Marokkaan Issa Diop was de man die de 1-1 maakte tegen Nederland en zo verlengingen afdwong. Dit is een overwinning voor heel het Marokkaanse volk, zegt hij.
4: Je me sens vraiment vraiment très heureux. Vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile, mais on est resté ensemble et à la fin on a gagné ce match.
0: Ook Duitsland ligt er verrassend uit tegen Paraguay en Brazilië gaat wel een ronde verder. Tom Boudewiel.
5: Duitsland ging er voor de derde opeenvolgende keer snel uit. Wel overwicht van de Duitsers die een achterstand wegwerkte. 1-1, ook na de verlenging. Maar de doelman van Paraguay pakte 2 penalties. En dus een flinke stunt van de Zuid-Amerikanen en drama in Duitsland. Brazilië zette tegen Japan een achterstand om in een moeizame overwinning. 2-1 in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.
0: Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Naast Horsch werden nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straat en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Iets na 1 uur vannacht is Horsch weer vrijgelaten. Oud-voorzitter en Groen gemeenteraadslid Merem Almachi is verontwaardigd. In ter zake zei ze dat het maar schijn is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
7: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
0: N-VA-burgemeester Els van Doesburg reageerde tijdens de gemeenteraad die aan de gang was. Ze zei dat iedereen zich aan de regels moet houden.
8: Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Tijdens de gemeenteraad is trouwens beslist dat de Israëlische vlag zal blijven hangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wilde de Israëlische vlag liever weg. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest, Eternit, zijn stuk gelopen. 1,5 jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op, naar eigen zeggen omdat Eternit, tegenwoordig Etex, te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig wil betalen. De regering stapt nu naar de rechter. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
9: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave aan de samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler en wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen. En als wij vinden dat dat onvoldoende is, dan zal ik er alles aan doen om via het gerecht ons aandeel daar voor Vlaanderen binnen te halen.
0: Hoeveel de Vlaamse regering van Etex wil, is niet duidelijk. De ochtendspits van Antwerpen naar Brussel verloopt moeizaam. Dat komt omdat de werkzaamheden van afgelopen nacht op de E19 uitgelopen zijn. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook. Daardoor is het er nu bijna 1 uur aanschuiven. Wie van Antwerpen naar Brussel moet, neemt beter de A12. De man die 6 mensen doodschoot in Stade in het noorden van Duitsland deed dat wellicht door een conflict over zijn baby. Het meisje verbleef in een instelling en gisteren zou er overlegd worden over wie de voogdij zou krijgen. De man schoot 6 medewerkers dood, 4 vrouwen en 2 mannen. De moeder en de baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. In Monaco zijn gisteravond rond 9 uur 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman die nog altijd zaken deed op het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. Tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien. En de rest van de week tot rond 25 graden. Zowel Duitsland als Nederland zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Dat zat vooraan in dit nieuws. Nederland verloor in de strafschoppen van Marokko. Duitsland onderging hetzelfde lot tegen Paraguay. Meer op sportza.be.
10: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
12: Radio BNE. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je 1,5 uur in de file van Komticht tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Pas rond 8 uur zouden 2 rijstroken beschikbaar zijn. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Daar zijn er intussen vertragingen van 10 minuten in Aartselaar en bij Londerzeel. Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen 1,5 uur erbij, van Lubbe tot Beringen. Daar is door ongeval de spitsstrook dicht. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse. En op de ring rond Gent van Drongen naar Merelbeke een beetje aanschuiven door een ongeval ter hoogte van Flanders Expo.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
13: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
12: Een fijne ochtend. VRT.

0: Ja, er kan er maar één de eerste zijn. En in het geval van Freedom Come, Freedom Go waren het de Fortunes die dat liedje in 71 lanceerden. De versie van Claude François werd ook een evergreen. En in Vlaanderen werd het op plaat gezet door Phil Kevin en Luc Steno. 30 juni vandaag, het kan nog tot 25 graden worden en een plaatselijk buitje is mogelijk. Voor meer regen hebben we dus onze fantasie nodig. Brussel in de regen van Marc Lambin.
1: Een avond in de herfst, straten blonken in de regen. Zonder regenscherm, door een uit.

Mark Lambijn over een kletsnatte bedoeling in Brussel. En dat moet het vroeger ook geweest zijn, want de plaatsnaam Brussel heeft iets met broekzelen, wat nederzetting bij het moeras betekent. Ja, ja. En nu een evergreen van CCR hier op Radio BNN.

CCR. Het werd er al ruim 7:15 mee. In Story krijg je nog eens de zoon van Madonna te zien, Rocco. De man is inmiddels 25 en koos er destijds voor om bij zijn vader Guy Ritchie te gaan wonen in het Verenigd Koninkrijk. Dat was voor haar, voor Madonna, een grote klap. Rocco ontdekte daar zijn passie voor schilderkunst en ging naar de Kunstacademie van Londen. Hij is blij dat zijn moeder Madonna hem min of meer dwong om zijn artistieke paden te verkennen. Of hij de albumhoes van de nieuwe plaat van Madonna heeft mogen ontwerpen, ja, dat komen we vrijdag te weten.

Roger Whittaker. En zo tof dat jij ook in de vroege ochtend voor Radio Benen kiest. Klaarwakker is er elke ochtend van de week. Op weekdagen dus van 6 tot 9. En de weekendversie is van 7 tot 9. Win jij zo meteen een DAB Plus radio? Zou kunnen, hè? Als onze Radio Benen artiesten over de zomer zingen, dan kan iedereen winnen. Stuur dan en alleen dan het woord zomer. Doe dat in een berichtje via het Radio Benen kanaal op VRT Max. Nu al succes!

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

gebeuren. Wie dat deed, maakt kans op een DAB Plus radio. En de namen van de winnaars van vandaag, die vind je morgen terug op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Later vandaag, een nieuwe kans.

Jean-Jacques Goldman en Michael Jones tot precies 3 minuten voor 7:30. En even daarvoor zongen enkele Radio Bene artiesten over de zomer. En dat was het moment om het woord zomer door te sturen.

Leden van Village People die vielen op in hun outfit. En natuurlijk staat de verkleedkoffer klaar bij al die speelpleinwerkingen die weer uit de startblokken schieten. Petje af voor die duizenden monitoren die het jonge volkje weer de tijd van hun leven zullen bezorgen.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Marco Borsato met de nummer van een van zijn idolen, Riccardo Cocciante. En hou jij van Italiaans, dan heb ik goed nieuws. Peppino Di Capri is er ook nog bij in deze Klaarwakker. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je anderhalf uur in de file van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Pas rond 8 uur zouden twee rijstroken beschikbaar zijn. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Daar zijn er intussen vertragingen van een kwartier in Aartselaar en bij Lomberzeel. Door omrijders staat er ook een half uur file op de N1 van Kontich naar Mechelen. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten file van Waterloo tot Groenendaal. Dat komt door een ongeval.
1: Radio Bene.

0: komend weekend beginnen er links en rechts al festiviteiten die met de Vlaamse feestdag te maken hebben. En daarom staat Jo Valli nu zondag op het openluchtpodium in Ekeren. Welke evergreen staat er nu klaar? Ik geef een tip.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Superlekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Chanson d'amour, de best verkopende single van The Manhattan Transfer. Het werd er 14 minuten voor 8 mee. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, er is iets veranderd. Een uur geleden was je er ook al. Toen was het helder. Hier zie ik wolken nu.
1: Ja, ik heb gezegd dat er toen een regenzone voor de kust ging. Die hangt daar nog. Is een beetje dichterbij gekomen. En ja, die gaat dus doortrekken. Die verzwakt intussen ook wel. Ik denk niet dat me daar in het oosten veel gedruppel zal van hebben. Het kan zijn hoor dat dat eventjes doortrekt landinwaarts. En ook aan zee en in het westen is dat eigenlijk niet veel. Dus meestal is het toch wel droog, ook op plaatsen waar het vanochtend of rond de middag eventueel wat licht zou regenen. Maar het is een mix van zon en bewolktere momenten die we krijgen vandaag. Met temperaturen die nog altijd goed zijn. Hè. Dat is rond 24, 25 graden. Met een wind die zwak tot matig is uit veranderlijke of westelijke richting. Vanavond en vannacht quasi helder weer. Temperaturen rond een graad of 15 op veel plaatsen. Of 13 tot 15 om precies te zijn. Morgen zitten we rond opnieuw dezelfde temperaturen, 24, 25. Aan zee is het telkens rond 1, 22 tot ja, en met vrijdag. Donderdag daar redelijk wat wind. Rukwinden 50, 55 kilometer per uur zijn mogelijk. Dat is meestal een wind die uit zee komt. Ja, westelijke sector ongeveer. Het verandert wel een beetje. Het is een keer zuidwest tot noordwest dat het draait. Maar in elk geval, ja, mooi weer. Vrij mooi weer tot mooi weer. Een beetje gedruppel, dat kan ook wel. Zowel morgen als donderdag. Maar het gaat over een paar tienden van de millimeter. Hè. Dus die hoop daarop vestigen moet je niet doen. En dan vrijdag en het weekend droog, zonnig. Temperaturen nog altijd 25 graden ongeveer op de meeste plaatsen. Kempen een beetje warmer. En dan volgende week wordt het dan opnieuw overal warmer. Dan gaan we aan de kust naar een 25 tot 27 graden. In het binnenland zitten we rond 30. Dat kan eens net eronder zijn, dat kan eens net erboven zijn. Zonnig weer, dus ja, de zomer duurt gewoon verder tot half juli. En mogelijk zelfs ook de week van 13 juli. Dat zien we nog altijd signalen die toch wel redelijk overtuigend zijn. In die zin dat ze altijd maar herhaald worden. Het is natuurlijk nog ver af. Maar het zou wel eens best kunnen dat ook die derde week van juli warmer dan normaal weer oplevert. En over het weerbeeld kan ik nog niet zeggen. Maar vermoeden dat dat wellicht ook niet slecht zal zijn als je die temperaturen ziet. Dus ja, het zomert en het zomert verder voor nog een lange tijd. Veel neerslag gaan we niet krijgen. Soms dus wat wolken voor de zon, maar door de band genomen zomersweer.
0: Nu, wat ook belangrijk is voor volgende week dan, misschien een hittegolf, dat kan, maar zeker geen extreme. En 40 graden zit er niet in.
1: Dat heb ik niet gezien. Dat zie ik nu ook niet. We volgen dat op. Er waren wat geruchten op sociale media, zag ik vooral van dat weer prijs ging zijn. Dat er hittekoepel ging komen. Wel, die komt er inderdaad. Maar de kern ligt eerder boven de zuidelijke helft van Frankrijk. Of het zuiden van Frankrijk en Spanje. Dus waar het opnieuw wel snikheet zal zijn. Wij liggen aan de noordelijke kant. En dat betekent dat er toch nog altijd een beetje westelijke circulatie is. Waardoor de temperatuur niet extreem zouden worden. Kan dat nog veranderen? Ja, dat kan nog veranderen. Dat is nog meer dan een week ver. Maar voorlopig hebben we daar geen indicaties van.
0: Oké, merci en een fijne dinsdag.
1: Voor jou ook. Bye bye.

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. En groenvoorzitter Ayman Horsch is opgepakt tijdens een betoging in Antwerpen. Nederland ligt eruit op het WK. Het werd uitgeschakeld door Marokko met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. En toen volgde een spannende penaltyreeks met veel missers.
1: El Aynaoui. Oh, tegen de lat. Tweede strafschop Nederland. Kluivert. Tegen de paal. Ook hij mist. Timbero, die trapt hem gewoon naast. Ai, ai, ai, Nederland, wat is dit toch? Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de 8e finales. En Nederland is uitgeschakeld.
0: Aanvoerder Virgil van Dijk reageerde bij de NOS op de uitschakeling.
2: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
3: Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
2: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
0: De Marokkaan Issa Diop had in de extra tijd de 1-1 gemaakt en zo verlengingen afgedwongen voor zijn land. Hij draagt zijn overwinning op aan het Marokkaanse volk.
4: Je me sens vraiment, vraiment très heureux. Vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile, mais on est resté ensemble. Et à la fin, on a gagné ce match.
0: Het was een moeilijke match, maar Marokko bleef goed samenspelen, zegt Diop. Intussen wordt er uitgebreid gevierd door Marokkaanse voetbalfans. In het centrum van Brussel bijvoorbeeld zijn Marokkaanse supporters samengekomen aan de beurs. Ook in Nederland is dat het geval. In Den Haag is Bengaals vuur afgestoken en rijden auto's toeterend door de straten. Hier en daar is het onrustig en wordt de politie bestookt. De politie van Den Haag heeft het waterkanon ingezet en er is ook al iemand opgepakt. Op het WK ligt ook Duitsland er verrassend al uit. Ook daarna penalties tegen Paraguay. Brazilië gaat dan weer wel een ronde verder. Tom Boudeweel.
5: Duitsland ging er voor de derde opeenvolgende keer snel uit. Wel overwicht van de Duitsers die een achterstand wegwerkte. 1-1, ook na de verlenging. Maar de doelman van Paraguay pakte 2 penalties. En dus een flinke stunt van de Zuid-Amerikanen. En drama in Duitsland. Brazilië zette tegen Japan een achterstand om in een moeizame overwinning. 2-1 in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.
0: Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Die hangt daar samen met de vlag van veel andere landen, omdat Israël in Antwerpen diplomatiek vertegenwoordigd is. Naast Horsch werden nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groenvoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten en hij is niet te spreken over de aanpak van de politie en de rol van Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
7: Ik vind het onacceptabel dat ik beticht word van onciviel gedrag of van het bespuwen van de politie. De beelden zijn, ze zijn online, u kan het zien. Ik ben altijd rustig geweest, ik heb altijd uiteraard meegewerkt. Ik probeer altijd aangenaam te zijn met politieagenten die proberen hun werk te doen. Maar het is de burgemeester van Antwerpen die beslist heeft om aan die politieagenten te vragen om op een harde manier om te gaan met mensen die vreedzaam aan het protesteren waren voor de zoveelste keer.
0: N-VA-burgemeester Els van Doesburg reageerde tijdens de gemeenteraad van gisteravond dat iedereen zich aan de regels moet houden.
8: Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Tijdens de gemeenteraad is trouwens beslist dat de Israëlische vlag zal blijven uithangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wilde de Israëlische vlag liever weg. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld om te bepalen wie de kosten moet betalen om gronden met asbest te saneren. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op omdat Eternit, tegenwoordig Etex, te weinig verantwoordelijkheid zou opnemen en dus te weinig wil betalen. De regering stapt naar de rechter, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
9: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave als samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler. En we vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen. En als wij vinden dat dat onvoldoende is, dan zal ik er alles aan doen om via het gerecht ons aandeel daarvoor Vlaanderen binnen te halen.
0: Hoeveel de Vlaamse regering van ETEX wil, is niet duidelijk. In Monaco zijn gisteravond rond 9:00 drie gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter, die ontplofte toen drie mensen aankwamen. Volgens Franse media is één van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman die nog altijd zaken deed in het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. We halen tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien en de rest van de week rond 25 graden. Nederland en Duitsland zijn allebei uitgeschakeld op het WK voetbal. Daarmee begonnen we. Nederland verloor in de strafschoppen van Marokko. Hetzelfde lot voor Duitsland dat eruit ging tegen Paraguay. Meer op sportza.be.
10: Dankjewel, Sophie.
11: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
12: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
11: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
12: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
13: Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je anderhalf uur in de file van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Daar zijn er intussen vertragingen van 25 minuten in Aartselaar. Daar is ook een ongeval gebeurd. En verder 20 minuten erbij bij Londerzeel. Door omrijders staat er ook een half uur file op de N1 van Kontich naar Mechelen. Op de N16 naar Willebroek sta je 20 minuten in de file aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring is dat ook 35 minuten van Waterloo tot Groenendaal door een ongeval.
14: Radio BNE.
15: Radio BNE, klaar wakker.
14: Herbert Verhagen.
16: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
13: Je bent welkom.
16: BNE.

Stijn Meuris staat met zijn groep Monza op de affiche van Rock Werchter. Nu, donderdag namiddag, gaat die bende voor een mooie comeback met de heruitgave van het debuutalbum van God Los. En van dit muzikale vluggertje word je instant vrolijk. Elvis Presley.

Het gouden idool dat recent nog de meeste stemmen kreeg in de bijhoordenlijst hier op Radio BNN. The King, Elvis Presley. Enkele dagen geleden moest Lionel Richie een optreden stopzetten omdat hij onwel werd. Story heeft wat weetjes over de zanger bijeengesprokkeld. Zo mocht hij ooit het voorprogramma doen van de Jackson 5. We spreken dan over de vroege jaren 70. Dan was Lionel Richie nog niet bekend als solozanger, maar zong hij bij de Commodores. Dankzij die tour met de Jackson 5 leerde het grote publiek de Commodores kennen en kwam er een platencontract bij Motown. En hoe is het nu met Lionel Richie? Zijn ex-vrouw, Brenda Harvey Richie, postte deze update. Lionel is okay and will be back on stage. Komt dus goed.

0: Petit Bonheur, of hoe een klein vonkje bij Adamo uitgroeide tot een knetterend liefdesvuur. De zanger trouwde in 1969 met zijn jeugdliefde Nicole en heeft 3 kinderen, 2 zonen en 1 buitenechtelijke dochter. Het is bijna 9:50. Zometeen nemen Lisbeth List en Ramses Shafi ons nog eens mee naar de andere kant van de heuvel.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Radio BNE.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Lisbeth List en Ramses Shafi. En sinds kort staat de verdorie veel klaver in ons groene gras. En oké, de bijen houden van die bloemen, maar onze voeten niet van de bijen. Dus wat is het juiste middel om die klaver te bestrijden? Laat me dat eens weten als je wil via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar kunnen we chatten.

Wonderful Life, zeker weten, maar het kan verdorie kort zijn. Hè? Ook van de zanger Black, die werd maar 53 en stierf aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Toch nam hij in die korte tijd maar liefst 15 albums op.

0: is, want ik werd verleid.
1: Bart Kuil verleid in Parijs. En ik kan je misschien verleiden door te zeggen dat we zijn verjaardag uitgebreid zullen vieren begin augustus hier op Radio Bene. Men zegt het voort.

Ook de jaren 70 worden hier omarmd op Radio B1. Let's Stick Together van Bryan Ferry was er een mooi voorbeeld van. Had ook een doucheplaat kunnen zijn, hè? Kom aan, denk eens na over een lied waarmee het fijn wakker worden is. En vraag het aan via het Radio B1-kanaal op VRT Max. Precies 8:55. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er wat vertraging bij Zonnebeke. Dat komt door een vrachtwagen die er in brand staat. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je 1,5 uur in de file van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar is door uitgelopen werkzaamheden liever alleen de pechstrook open. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Maar daar zijn er intussen ook vertragingen van een uur van Wilderijk tot Schelle. Daar is ook een ongeval gebeurd. Door omrijders staat er ook 1,5 uur file op de N1 van Kontich naar Mechelen. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 1,5 uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 3 kwartier file van Waterloo tot Groenendaal. Daar is de weg wel vrij.

Wham over het samen te roepen van Bad Boys. Iets wat ouders liever niet zien gebeuren, maar kijk, met wat geluk vinden ze dan toch hun draai in het leven. Zoals beloofd ook een Italiaanse klassieker in deze klaarbakker. Je vindt het vast ook fijn om deze evergreen van Peppino Di Capri nog eens mee te pikken. Roberta.

0: Capri met Roberta, een lied dat Willy Sommers ook nog op plaat heeft gezet. En zometeen is hij er ook weer bij met het album van de week.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

Marlies is vrij nieuw in showbizland in Vlaanderen en treedt deze zomer op met eigen werk, aangevuld met liedjes van onder meer Marco Borsato, Samuel Wilte en Yves Berendsen. Het is 9:15.

0: Crowded House, weather with you. Voorlopig hoeven we van dat weer geen extremen meer te verwachten. Maar kijk, vanaf volgende dinsdag staan er toch weer dertigers op de weerkaarten van David.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Had Willy Sommers een voorgevoel dat de zomer van 2026 warm en zonnig zou worden? Ja, de eerste weken zien er in ieder geval zeer goed uit en daar past een verzamelaar zomerse hits wel bij. Daarop staat een leuke Vlaamse versie van Una Paloma Blanca, die wereldhit van George Baker. Dromen van verre stranden met Willy Sommers.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Charles Navour. En dat wordt dus weer het recept vandaag hier op Radio Bene. De ene na de andere verrassende evergreen met natuurlijk onze artiesten daartussen. Vanessa van Hoven is er vanaf 10 uur met Gewoon Genieten. Doe dat vooral. En heel graag tot morgenochtend voor een nieuwe Klaarwakker vanaf 6 uur.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Marokkanen vieren hun overwinning op Nederland tijdens het WK. Ze speelden 1-1 gelijk na verlengingen en waren uiteindelijk de beste in een spannende penaltyreeks. Onder meer in Brussel kwamen blije supporters vroeg in de ochtend op straat.
1: Vive le Maroc! Nou, franchement, on est très content.
2: Très, très, très content. Parce que c'est une victoire méritée et un match très, très, très difficile.
1: On a chanté, dansé.
2: Très, très bonne ambiance. Maintenant, on rentre à la maison, on va faire dodo.
0: Ze vonden het dus verdiend en konden daarna tevreden gaan slapen. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld dat zijn team al na de 16e finales naar huis moet. We hadden het geluk niet aan onze kant, zegt hij.
3: Het begon nog goed. Maar ik denk ook, als ik zie hoe de tweede penalty van Marokko erin gaat, dat ons Bart, onze keeper, eigenlijk de bal zelf met zijn hak erin tikt. Dan kun je niet spreken van dat we geluk hebben in dat soort momenten. En dat heeft uiteindelijk mede bepaald dat we eruit liggen.
0: GroenVoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt tijdens een betoging voor de Palestijnen in Antwerpen. Volgens de politie waren ze aan het manifesteren op een verboden plaats. De GroenVoorzitter is niet te spreken over hoe hij aangepakt is door de politie en over de rol van N-VA-burgemeester Els van Doesburg.
4: Het is niet de eerste keer. De N-VA en burgemeester Els van Doesburg heeft een systematiek waarbij ze heel agressief omgaat met vreedzaam protest en in de plaats van te deescaleren probeert te escaleren. Ik heb het aan de levende lijve meegemaakt. Op een gegeven moment, toen er heel hard werd geduwd, heb ik me omgedraaid. Er stond een oudere dame naast mij. Zij was bijna omvergevallen. Ze kon moeilijk op adem komen. Ik heb me omgedraaid naar de politieagent en heel rustig gevraagd, kan u alstublieft deescaleren? Waarop ik opgepakt ben geweest. Dat is niet normaal.
0: De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex, dat is de huidige naam van het bedrijf Eternit, dat vroeger het kankerverwekkende asbest produceerde. Er is anderhalf jaar onderhandeld om te bepalen wie wat moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt daar nu mee omdat Etex te weinig zou willen betalen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
5: We hebben vandaag de opdracht om tegen 2040 Vlaanderen asbest veilig te maken. Mm-hmm. Wij willen weten waar vandaag nog asbest aanwezig is. En daar waar het schadelijk kan zijn, waar schilfers loskomen, daar moeten we het gaan verwijderen. Dus dat is een heel grote opgave die we vandaag alleen afwentelen op de Vlaamse belastingbetaler, waarvan ik vind, zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid die zij volledig voor hun aandeel moeten opnemen. En daarover gaat het debat. En als dat niet lukt, minnelijk, moet dat via de rechtbank.
0: In Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. De dader is nog op de vlucht. De slachtoffers zouden een Oekraïense man en zijn gezin geweest zijn, zegt Steven de Kranen.
6: Het zou gaan om de Oekraïense zakenman Vadim Ermolaev, zijn vrouw en zijn jonge tienerzoon. Ermolaev woont sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in Monaco. De Oekraïense president Zelensky legde Ermolaev sancties op omdat hij zijn alcoholhandel voortzette in het door Rusland bezette schiereiland Krim. Om die sancties te ontwijken vluchtte Ermolaev naar Monaco. De autoriteiten zeggen dat het de eerste keer is dat er zo'n aanslag in Monaco plaatsvindt.
0: Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Lotto is op zoek naar Tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
5: Cécile.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je!

Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Evgen. En de jorn geeft voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij Evgen. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af, schettigen zij met je gat.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2016.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep en de man raakte bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meer gereanimeerd hadden, maar volgens de rechtbank gingen ze ervan uit dat hij gewoon bewusteloos was en dat ze hem geen hartmassage moesten geven. Ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. Het gevangenispersoneel is weer aan het werk gegaan. Gisteren werd er gestaakt uit solidariteit met personeel van gevangenissen in Franstalig België, waar een sociaal conflict aan de gang was. Franstalige bonden kaarten ook de overbevolking in de gevangenissen opnieuw aan, waardoor heel wat gedetineerden op de grond slapen en de agressie tegen het personeel toeneemt. Na de zware aardbevingen in Venezuela stuurt ons land hulp. Bifast is vanmorgen vertrokken op de vrachtluchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Majoor Bertorfs.
1: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee dat we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
0: Na de bevingen in Venezuela zijn er officieel al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. De politie in Antwerpen zegt dat de overwinning van Marokko op het WK daar relatief rustig gevierd is. Er werd enkele keren Bengaals vuurwerk afgestoken in Borgerhout en de politie stelde hier en daar verkeersovertredingen vast, maar er waren geen arrestaties nodig om de orde te herstellen. Marokko versloeg Nederland met strafschoppen en speelt nu in de 8e finale tegen Canada. Paraguay houdt vandaag een nationale feestdag na de overwinning ook op het WK tegen Duitsland. De president heeft dat aangekondigd. Meteen na de wedstrijd stroomden duizenden supporters samen in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. En de festiviteiten kunnen dus nog een hele dag blijven doorgaan. Droog met wolken en opklaringen, later vanaf het westen meer bewolking met kans op wat lichte regen, rond 24 graden in het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, daarna bewolkt met hier en daar een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, een heel goede morgen. Op de E19 naar Brussel zijn de problemen in Mechelen-Zuid opgelost. De werkzaamheden zijn afgerond. Verder ook wel nog 10 minuten file van Peutie tot Machelen. Op de Brusselse Kleine Ring richting Zuid 20 minuten file van Koekelberg tot Kunstwet. Ook daar is de weg intussen vrijgemaakt. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse. En door schade aan de sporen rijden er momenteel geen treinen tussen Oudenaarde en De Pinte.
3: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
3: Vanessa van

0: Rusty Sledge, my special prayer. Het heeft niks uitgehaald, hè? Bij de supporters van Duitsland en Nederland. Een schietgebedje. Naar links, naar rechts, naar huis. Het leed vermaakt hier tweelig op social media, maar ik was er toch niet goed van. Laten we ons maar focussen op de match van de Rode Duivels tegen Senegal morgen. Met Zuid-Afrika eruit, Nederland eruit, kan Stef Bos zich voor 100% achter België scharen. En Bart Herman achter Stef Bos. Zo gaat dat.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker.

was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd. Onlangs zag ik hem

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

Lucifer met een liedje dat even mooi is als triest. Koppel uit elkaar in dus huis te koop, house for sale. Phil Kevin heeft zijn huis ook lang geleden verkocht. Niet omdat hij ging scheiden, maar om met zijn gezin naar Tenerife te verhuizen. In december neemt hij zijn fans mee op cruise. En cruisen, daar zijn wij bij Radio BNE ook grote fan van. Als je dat nog nooit gedaan hebt, niet langer twijfelen.

0: Kom aan en vier die overwinning. Dat is de boodschap van de president van Paraguay aan zijn volk. De mens is zo blij dat Paraguay gisteren Duitsland heeft uitgeschakeld. Dat hij vandaag een nationale feestdag heeft uitgeroepen. Iedereen aan het feest daar. En dan hoor je opeens niemand meer zeggen, hè, dat het maar een spelletje is.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: Sweet It Is To Be Loved By You. Naar concerten en musicals gaan, daar word je ook gelukkig van. Op 8 november kun je in Antwerpen naar Radio BNE, The Rat Pack, live in concert Best of Christmas. En volgend jaar is er Hallo Radio 2, een feel-good musical van Studio 100 en Radio 2. Een ode aan de beginjaren van de Nationale Radio met de herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Peter van der Veire en Chris van Tongelen spelen de hoofdrol. Je moet ervoor naar het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade bij Zemst. Tickets, die kun je nu al bestellen via VRT Max. De première is voorjaar volgend jaar.
1: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Niet dat iemand daaraan twijfelt, maar Bette Midler will never be your beast of burden. Billy uit Peer stuurt een bericht met foto's. Ik ben schoolbuschauffeur voor een lagere school. Ik heb gisteren 40 snoepzakjes gemaakt voor mijn schatjes. En nog iets leuks voor de begeleidster en de directrice. Top Billy. Schoolbuschauffeurs zijn de jongste tijd vaak negatief in nieuws geweest. Laten wij vooral niet vergeten dat de meesten uitstekend werk leveren. En geniet...

0: keihard van de vakantie. Naar Brussel op de E19, 10 minuten aanschuiven van Peutie tot Machelen. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. En door schade aan de sporen rijden er momenteel geen treinen tussen Oudenaarde en De Pinte.
1: De tijd voor je leven. Radio BNE.
2: Gewoon genieten.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

Juan is uit Colombia. Onlangs werd hij door Billboard uitgeroepen tot beste Latin poprockartiest van de 21ste eeuw. Hij is op tournee. Op 12 juli komt hij naar het Koninklijk Circus in Brussel. Zijn 29 Grammy Awards laat hij lekker thuis.

0: Beck en Katie Kiss, zo'n freedom. Vakantie is vrijheid, maar let toch even op dat je niet aan Jan en Alleman laat weten dat je niet thuis bent. De redactie van Win-Win deelt op VRT Nieuws 5 tips om je deze zomer te beschermen tegen criminelen en cybercriminelen. Een van die tips is om zeker geen vakantiefoto's te delen op sociale media als je niet thuis bent. Autocoureur Anthony Kumpen weet dat als geen ander. Hij deelde foto's toen hij in het buitenland zat en hij kreeg effectief dieven over de vloer. Hij is er zeker van dat dat de schuld was van die foto's, want de bende die inbrak, brak ook nog in bij mensen die ook vakantiefoto's hadden gedeeld. Gelukkig was zijn vrouw thuis. Zij heeft de inbrekers betrapt. Die zijn in paniek vertrokken.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

Dancing. Dominique uit Bredene reageert meteen. We hebben nooit in Zuid-Frankrijk meegemaakt dat er in verschillende geparkeerde wagens werd ingebroken. Zonder dat er echt iets uit gestolen werd. Het waren allemaal wagens uit de streek van Lyon. Je kunt dat herkennen aan de nummerplaat met achteraan 69. De dieven noteerden dan het adres en gaven dat adres door aan bendeleden in Lyon. En dan werd er vervolgens ingebroken bij die mensen thuis. Terwijl de bewoners op vakantie waren aan de Middellandse Zee. Ja, dat zijn geen prettige berichten, maar een gewaarschuwd mens enzovoort.

Super romantisch. Only Your Love Will Do van Jan Leijers. Jan werkt momenteel met Bart Kael aan de nieuwe single. Bart was gisteren nog de centrale gast in Radio BNE. Goed gezind, je hoorde hem 12 keer. En straks luister ik zelf met verscherpte aandacht. Want dan mag Billy Joel 6 keer per uur back to back. Dat wil zeggen met 2 liedjes na elkaar. De Piano Man heeft een belangrijke rol gespeeld in My Life. For the longest time.

Sly and the Family Stone, Dance to the Music, check. Vorige week was het 17 jaar geleden dat Jasmin overleed. En daar hoorde toch wel wat goed nieuws bij, want er is een musical in de maak met haar mooiste liedjes. Porselein, zo gaat die musical heten, gaat voorjaar 2028 in première in Lint en zal helemaal draaien rond muziek. Goeie vriendin Gina Lisa is dankbaar dat ze de kans krijgen om met de muzikale nalatenschap van Jasmin aan de slag te gaan. En zo een nieuwe generatie kennis te laten maken met de kracht en de schoonheid van haar repertoire.

0: gewoon genieten op dinsdagochtend met Dion en Run Around Sue. Er volgt nog heel veel moois ook na het nieuws van 11. Wat dacht je bijvoorbeeld van The Beatles, Connie Francis, Robbie Williams, George Baker Selection en onze eigen Anne Christie.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Dokt. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 was agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank in Dendermonde was de wurggreep toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet gereanimeerd hebben, maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken. Zegt de advocaat van een van de agenten, Yves Brakke.
1: Ze hebben eigenlijk veel gedaan. Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst om de luchtwegen vrij te maken. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. Ze hebben water over zijn gezicht gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze dan in die omstandigheden beslist om niet tot reanimatie over te gaan. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd. Dus ze hebben eigenlijk heel veel handelingen gesteld. Maar helaas is die jonge man toch overleden.
0: Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je dan zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Tot nu toe kon je wel nog een ticket aan boord kopen met een toeslag van €9. Maar dat systeem werd misbruikt en was vaak de aanleiding voor discussies en agressie, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Dat was eigenlijk ook een grijze zone, ja, die misbruik in de hand werkte. Reizigers die wachten met het kopen van een ticket tot ze de treinbegeleider zien, wel in de toekomst zullen zij natuurlijk meteen boet worden. En we willen echt wel de zwartrijders tegengaan, maar we zien ook dat die discussies over vervoersbewijzen, dat is de belangrijkste oorzaak van agressie. Dus minder zwartrijders moet op die manier ook zorgen voor minder agressie tegenover ons personeel.
0: Fraude door zwartrijden kost de NMBS jaarlijks gemiddeld €80 miljoen. Na de zware aardbevingen in Venezuela is een rampenteam van BeFast vanmorgen met hulpgoederen naar daar vertrokken. Majoor Bert Torfs.
3: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
0: In Venezuela zijn er officieel al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers. De interim-president spreekt van de grootste natuurramp in de geschiedenis van Venezuela, met ook nog 50.000 vermisten. 6 dagen na de ramp zijn er nog altijd plaatsen waar reddingsteams niet geraakt zijn. Vanaf het westen meer bewolking met kans op wat lichte regen en rond 24 graden in het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, daarna bewolkt met hier en daar een bui. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel. Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding. Je verliest een kwartier vanaf Aartselaar. Op de E313 naar Ranst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitstrook. Op de E17 naar Kortrijk 10 minuten extra van Kalken tot Beervelde door een ongeval links. Op de E40 naar Jabeke 20 minuten van Westkerken tot Oudenburg. In Brussel staat in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de Tervurenlaan richting centrum is ter hoogte van het Montgomeryplein een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, gewoon genieten.
9: Vanessa van

Jerry and the Pacemakers, die klonken al een beetje als de Beatles, maar de echte Fab Four, die volgen nog. Micheline stuurt ondertussen een heel lief bericht. Hey Vanessa, dikke merci voor altijd die zalige muziek op Radio BNE. Wij trekken overmorgen naar Zweden om onze familie terug te zien en de kleinkinderen te knuffelen. Nadeel is dat we jullie dan wel 3 weken moeten missen. Glad sommer! Ik wens jou een fantastisch weerzien, Micheline. Maar het voordeel van een digitale radio is natuurlijk dat je hem overal kunt beluisteren. Dus dat missen moet je niet doen. Doe de groeten daar en geniet van de vakantie.

Koen Krukke, genoot volop van Torre Molinos. En Les Humphreysingers waren nergens liever dan in de kerk. Of zoals ze zelf zongen, My Father's House. Over vaders gesproken. Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne verwachten hun eerste kindje. Dat hebben ze gisteren aangekondigd op Instagram. De baby is uitgerekend voor januari. En zo komt er dan toch nog een goed kampioenennieuws uit Nederland ook deze week. Oké, Mathieu is natuurlijk een halve Belg. Dus daarom, voor de kleine die komt, een slaapliedje. Half op zijn Vlaams, half op zijn Hollands. Digidex en Eva.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Goh, maar mijn kusfiets is helemaal op de klok.
0: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is gef***t.
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More-verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
8: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
6: Cécile. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

George Baker Selection, Santa Lucia by Night. Afgelopen zaterdag night was Robbie Williams top of the bill bij Life is Life. Hij wenste de Rode Duivels veel succes. Baalde wel dat hij de match van het Engelse elftal miste die avond. Maar hij had er toch duidelijk zin in. En hij had ook weer veel humor meegebracht. Michael Jackson was de king of pop.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Jean Thomas is met plezier jouw chameleon. Christel uit Puurs stuurt een foto van een prachtig boeket bloemen. Kreeg ze gisteren van de klas van haar kleinzoon. Met daarbij ook nog eens een mooie tekening. Ze is dit jaar gaan helpen als leesoma. De tekening herinnert mij aan alle lieve schatten, stuurt ze. Het was echt een prachtig jaar. Ik vind dat zo'n tof idee. Leesoma. Dat wil ik later ook wel doen. Op de A12 naar Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding. Op de E313 richting Ranst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitsstrook. Op de E17 naar Kortrijk een kwartier erbij van Kalken tot Beervelde door een ongeval op de linkerrijstrook. In Brussel staat in de Annie Cordietunnel richting Zuid een defect voertuig links. En op de Tervurenlaan richting Centrum is ter hoogte van het Montgomeryplein een ongeval gebeurd en dat rechts.
1: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Radio Bene. Vanessa van Hoven.

Wat heel veel Marokkanen uitgebreid deden en doen na de overwinning tegen Nederland op het WK. Shake your booty. Vanaf komend weekend shaken we weer het zweet uit ons haar. Want ze voorspellen opnieuw een paar zeer warme dagen op rij. Maar veel mensen hebben een vakantie dan. Die kunnen dus gaan shaken op het strand en in de zee. Luc Steno, die wil bij deze heel graag mee.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.

liedje dat je helemaal hoort uit te spelen tot de allerlaatste noot aan Christy over de roos. Geen uitzendingen van U Vraagt, Wij Draaien deze zomer, maar wel Als de Muren Konden Praten. En vandaag hoor je meer over Eline de Munk. Actrice, zangeres, presentatrice en natuurlijk ook die van de brillen. Een zeer veelzijdige vrouw dus, valt er heel veel over te ontdekken. Anja Daams mocht bij haar langsgaan en wij zijn straks de vliegen op het plafond.

Connie Francis en Lipstick on Your Collar. Het is 10 voor 12. In de Sint-Josefschool in Ingelmünster staan ze klaar om af te tellen. Ze vieren daar uiteraard ook de laatste schooldag. Maar het is er daar eentje met gemengde gevoelens. Het wijkschooltje in Ingelmünster moet de deuren sluiten. De leerlingen worden ondergebracht in de centrumschool iets verderop. De directeur heeft laten weten dat ze de laatste 10 seconden voor de vakantie gaan aftellen met alle leerlingen op de speelplaats. Aftellen, vriendjes, een goede zomer en daarna een mooie start. Als echte vrienden.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Marley, It Is Love. Liefde voor de radio. Dadelijk als de muren konden praten met Eline de Munk. Daarna Lars in de radio binnen. Topcollectie. En schrik niet als je na 4 uur heel veel Billy Joel hoort. De man is niet dood. Hij maakt je alleen dubbel goedgezind met zijn allergrootste hit straks tussen 4 en 6. Nog een heel fijne dag met Radio Bene.

0: Much.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 14 Nieuws met Sophie van der Donkt. Het schooljaar zit erop. 4 agenten zijn vrijgesproken voor de dood van een man die stierf door een wurggreep. En in Spanje hebben veel meer migranten dan gedacht verblijfspapieren aangevraagd. De laatste schooldag is overal ongeveer afgelopen voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Maar volgens minister van Onderwijs Suhail Demir moet 30 juni vanaf volgend jaar een volledige schooldag worden. Amaury de Mulder ging naar basisschool De Luchtballon in Mechelen.
1: Nog een laatste keer bepaalt de bel hier vandaag de agenda. En dan is het boeken toe, pennen neer. Hoog tijd voor een welverdiende vakantie. En die begint al meteen vanmiddag.
2: Nog een halve dag op school zitten en daarna ga ik naar de edelstenenwinkel bij iemand komen spelen en eten.
3: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
4: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
1: Maar vanaf volgend jaar wordt 30 juni een hele schooldag. Wat ze daar hiervan vinden, de meningen zijn verdeeld.
5: Nu volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
6: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
1: En een halve dag of niet, dit schooljaar zit er in elk geval weer op.
7: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
0: Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De operatie was gericht tegen een bende die drugs zou verkopen in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis en die ook betrokken zou zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Een van hen hield hem in een dodelijke wurggreep. Maar volgens de rechtbank in Dendermonde hebben de agenten niks verkeerds gedaan. Een verslag van Philippe Heijmans.
8: In januari 2022 wordt de politie van Wetteren opgeroepen voor een agressieve man die wellicht onder invloed is van drugs. De 4 agenten kunnen hem niet kalmeren en 1 politieman duwt daarop de halsslagader van de man dicht, waarop die het bewustzijn verliest en sterft. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, zegt woordvoerder Peter Katoor.
9: Volgens de beoordeling van de rechtbank was het effectief legitiem om die bloedwurging, om die techniek toe te passen, omdat alle andere dwangmiddelen eigenlijk geen enkel nut hadden.
8: De familie van de man vindt dat de agenten te weinig hebben gedaan om hem te redden. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt Yves Brakke, advocaat van een agent.
10: Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd.
8: Een vrijspraak over de hele lijn voor de agenten dus, die opgelucht reageren. Voor de familie voelt het helemaal anders, zegt advocaat Thomas Gillis.
11: Juridisch vinden wij, voor moeder, voor broer, voor zus, dat er op vandaag geen gerechtigheid is. Dat betekent dat de kans dat we in hoger beroep gaan natuurlijk zeer groot is.
0: De vroegere asbestproducent Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moet betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar ze zet die gesprekken stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog op nieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is al sinds begin jaren 2000 verboden, maar elk jaar sterven meer dan 1000 mensen in ons land aan ziektes die door asbest veroorzaakt zijn. Die officiële cijfers zijn wellicht nog een onderschatting. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je op de trein zit zonder ticket, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Wie geen vervoersbewijs kon kopen omdat de automaat in het station niet werkte, of wie zijn abonnement niet bij zich heeft, krijgt wel nog de mogelijkheid om later te betalen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
12: Wanneer er in jouw station onvoldoende ticketautomaten waren die werken, dan wordt de treinbegeleider eigenlijk automatisch van op de hoogte gebracht. En als je dan wordt gecontroleerd door de treinbegeleider, dan krijg je een kaartje met daarop een QR-code. Daarop zal niet de boete van €90 staan, maar wel het gewone tarief van je treinticket. En dan heb je 2 weken de tijd om dat alsnog te betalen.
0: In Spanje hebben al meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om geregulariseerd te kunnen worden, terwijl de overheid uitging van maar 500.000. Midden april werd een grootschalig plan van kracht om mensen zonder verblijfspapieren te regulariseren en die periode loopt vandaag af. Mieke Strings, veel meer mensen dan gedacht deden dus een aanvraag.
13: Ja, inderdaad, een definitief cijfer is er nog niet, maar in Spaanse media is nu al sprake van 1,3 miljoen aanvragen. Maandenlang hebben lange rijen migranten echt aangeschoven bij consulaten, bij vreemdelingendiensten, om dat dossier in orde te krijgen. En die campagne die werd breed gesteund, onder meer ook door de werkgeversorganisaties en de kerk. Maar er was ook hevige kritiek, vooral van de uiterst rechtse partij Vox. Er waren wel strenge voorwaarden. Je moest bijvoorbeeld bewijzen dat je al minstens 6 maanden in Spanje bent en dat je geen strafblad hebt, ook niet in je geboorteland. Nu, het valt natuurlijk nog af te wachten hoeveel van die aanvragen echt zullen worden goedgekeurd, maar wie aan de voorwaarden voldoet, kan in principe een verblijfsvergunning voor 1 jaar krijgen, dat alleen geldig is in Spanje zelf en mogelijk kan die ook nog verlengd worden.
0: Dankjewel, Mieke. Bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen rond 24 graden in het centrum. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Vooraan het einde van het schooljaar. Op de meeste scholen zit de laatste halve dag erop. Maar in het vervolg moet dat een volledige dag worden van minister van Onderwijs Demir. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Iedereen houdt van de zomer.
15: De tijd van je leven.
14: De grootste artiesten.
16: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
14: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
16: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
17: Dag Anja, het is met Elite de Munk. Je weet wel, die van die brillen, hè? Ik hoor dat jij eens wilt langskomen bij ons thuis. Je bent uiteraard meer dan welkom. Maar ik stel wel voor om misschien niet meer te lang te wachten, want ik beval natuurlijk van ons tweede kindje. Dus tot snel dan, hè?
14: Radio BNE.
18: Dat kindje is toen geboren eind november, maar ik destijds onmiddellijk naar Molenbeek.
19: Als de muren konden praten.
18: Anja Daams.

0: zou perfect over Eline de Munk kunnen gaan. Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Ja, Eline de Munk is sinds 10 jaar al de stuwende kracht achter het brillenmerk Odette Lunette. Ze woont samen met haar man, haar pluszoon Elliot, haar dochter Colette en ondertussen dus ook zoon Giacomo in Molenbeek. En toen ik bij haar op bezoek ging, was ze zwanger. Dus ik had fruit meegenomen, want ik had gehoord dat ze tijdens haar zwangerschap kilo's fruit at. Geen bananen of appelsinen, maar wel besjes en mango. En koffie dronk ze ook.
1: Wilde jij een koffieke?
0: Graag.
1: Ja, ik heb deca in huis voor mezelf, ja. Want ik vind koffie drinken en het idee van koffie, dat hoort bij een dag en bij een werkritme. Maar ik kan dat nu niet meer vertragen nu dat ik zwanger ben. Maar ik heb ook gewonnen.
0: Nee, ik wil graag deca.
1: Ah,
0: maar je drinkt dus nog koffie?
1: Ja, maar deca.
0: Ah ja, want ik lustte geen koffie meer toen
1: nee,
0: ik zwanger was.
1: Nee, ik heb dat ook lang niet meer lekker gevonden. Ah, ja. Maar als het dan deca is, het gaat denk ik vooral dat uw lichaam zelf tegen u zegt van je kunt daar niet meer tegen, je hebt dat niet meer nodig nu. En dat je dat dan niet meer lekker vindt. Maar aangezien dat dan deca is, vindt mijn lijf dat wel oké.
2: Oké, mijn lijf vindt het dik oké. Okay.
0: Ik was eigenlijk vooral nieuwsgierig naar de kopjes. Zijn dat die kopjes van je grootmoeder?
1: Ja, dat zijn de kopjes van mijn grootmoeder. Nee. Ik vond dat zo tof dat ik iets mocht kiezen van haar als ze heen ging. En ik wou haar fantastische gekleurde tasjes die ik elke dag gebruik. Want ik weet dat mensen dan tegen mij zeggen van ja, je moet die bewaren. Maar dan denk ik, bewaren, dan heb je er zo geen plezier van. Dan is dat zo eens 1 keer per jaar, dat je dat, of een paar keer per jaar, dat je dat bovenhaalt. En dan moet je dat ergens stockeren. En ik geniet daarvan. Ik steek dat ook, als het niet in mijn vaatwasser mag, dan moet ik het niet hebben. Hè.
0: Is het waar?
1: Ik ga echt, nee, sorry Anja. Ik heb geen tijd en geen goesting om mij daarmee bezig te houden met zo'n dingen. Het gaat allemaal in mijn vaatwasser. En als het kapot is, dan is het kapot. Dan
0: en zijn er al veel kapot?
1: Ja, maar niet door de vaatwasser, maar door Colette, die heeft er toch een paar naar beneden getrokken.
0: Wij zijn hier in Brussel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: De laatste keer dat ik jou kwam interviewen, 100 jaar geleden, was dat in Antwerpen.
1: Dan woonde ik in Antwerpen, ja. Inderdaad. Dat was mijn allereerste appartementje, dat weet ik nog. Dat was ook iets soortgelijk als dit.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik weet dat nog, ja. Dat was wel leuk. Ik vond dat wel tof.
0: Bewust verhuisd naar Brussel?
1: Zeer bewust. Ja, dat is niet onbewust gegaan. Nee, mijn man en zoon, Elliot, gaan naar school in Brussel. Hij heeft ook co-ouderschap. Dus moesten wij hier zijn. En dan is dat ook logisch dat ik mee naar hier kom, ja. Uiteraard. Hè. Maar we hebben wel dit huis samen gekocht, Michel en ik. Dus niet dat hij hier al woonde. Ik had wel zoiets van, ja, dan wil ik wel mijn eigen ding hier ook hebben. En we wonen hier nu 4 jaar, denk ik.
0: Hm? Ja. En dan Molenbeek zelfs gekozen.
1: Ja. Ook heel, dat is dan ook eigenlijk heel bewust gegaan. Omdat, ja, hoe meer dat je naar het centrum, of meer XL of Ukkel of bij Flagey en zo, als je meer naar die kanten gaat en je moet elke dag de tunnel doen. Want ik werk over heel Vlaanderen. Ja. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor al onze winkels. Dat zijn er nu 7. Dus ik moet eigenlijk elke dag op de baan. Ja, als ik al die tunnels moet doen, daar zou ik knettergek van worden. Plus een huis daar kopen of een huis kopen in het grauwe, gevaarlijke, vreselijke
0: Molenbeek. Noemde het daar niemand, zeker.
1: Ja, waar niemand Nederlands spreekt. Wat dus niet waar is, vrienden. Dat is ook een verschil natuurlijk. Dus, nee.
0: Maar dus er is niks waar van het imago van Molenbeek.
1: Goh, ik heb ook op de Turnhoutse baan heel lang gewoond in Antwerpen. Ik hou van het
0: Sportpaleis. En aan toen sportpaleis ik jou kwam interviewen.
1: Ook. Ja. Ik hou daarvan. Ik hou van het niet perfecte en niet je moet buiten komen en iedereen kijkt naar u van wat heb je gedaan. Ik hou niet van het Zuid. Bij mij mag het maar grauw en wat ruw en wat meer gemengd zijn of zo. Mm. Ik vind dat wel. Ik voel me daar meer in thuis. En ik heb mij nog nooit onveilig gevoeld, Anja. Maar eigenlijk, wij wonen in een super rustige straat. Met heel veel toffe jonge gezinnen. Met heel veel mensen die elkaar allemaal kennen. Die 's ochtends uitgebreid goeiendag zeggen tegen elkaar. Dus ik ervaar dat helemaal niet als een plek waar dat je u niet thuis kunt voelen.
0: Het ziet er ook een supergezellige straat uit, hè?
1: Is het ook echt? Ja, is het ook echt.

0: tijd samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Blijf toch machtig, hè? Love Me Tender van Elvis Presley. Terug naar Molenbeek, thuis bij Eline de Munck. Eline en haar man, filmmaker Michael Roskam, hebben jaren geleden voor Molenbeek gekozen, omdat de oudste zoon van Michael, Elliot, een echt ketje is. Ondertussen zijn er Colette en Giacomo bijgekomen. En dat zijn binnenkort echte polyglotten.
1: De crèche is Frans. Ja. De babysit is Engels. Mm-hmm. En wij zijn Nederlands. Dus ze hoort wel veel talen. Wat er ook voor zorgt dat die kleine nog geen woord spreekt eigenlijk. Het enige wat ze kan is waf waf. Ze is grote fan van hondjes. Dus overal. En ook tegen een kat zegt ze ook gewoon waf waf. Dus ze snapt ook dat.
2: Ze snapt het niet.
1: Maar dat is oké. Okay. Ja. Ze was snel met wandelen. En ook als ze wat trager zou zijn met alles, dan zal ik haar niet minder graag zien. Okay. Which is fine.
0: Want voor wanneer is het tweede?
1: Voor begin december.
0: En komen er nog eigenlijk?
1: Ik zei altijd, ik wil er geen. Hè? En dan zei ik wil er één. En toen dat Colette geboren was, zei ik wil er drie. En nu zijn er dus twee, dus ik weet het niet.
0: Oh, jij wilde vroeger geen kinderen?
1: Ik wou vroeger, als ik echt jong was, wel kinderen. Maar nee, ik wou dat niet. Dat is gewoon, je wordt alleen omringd door kinderen. Dus door ouders. Omdat je zit op school en het enige wat je ziet zijn gezinnen met kinderen. Dus je denkt automatisch, dit is het leven. Mm-hmm. Dus als ik volwassen word, ga ik ook kinderen hebben. Maar als ik dan volwassen werd, dacht ik van, tja, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ik voel me helemaal niet op die plek om zo'n leven te hebben. Dus ik heb daar natuurlijk lang mee gewacht. Ik was 36 als Colette geboren werd. En ik ben ook heel blij dat ik daar zo lang mee heb gewacht eigenlijk.
0: En waar is dan zo de omschakeling? Want ik heb dat ook heel laat gekregen, ja, dat ik mama wilde worden. Ja. Waar is bij jou dan zo de omschakeling gekomen?
1: Bij de juiste man, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat het daarmee te maken had. En Michael die zei wel al heel snel van, als je kinderen wilt. En ik dacht, eigenlijk voel ik mij daar op deze moment wel klaar voor in mijn leven. Ik heb alles gedaan. Je hebt nooit alles gedaan. Maar zei, ik heb voldoende gefeest en gevierd met mijn vrienden. Ik ben wel toe aan dat volgend hoofdstuk in mijn leven. Dus ik ben ook heel blij voor mezelf dat ik daar zo lang mee heb gewacht. Mijn ouders waren 25. En dat was eigenlijk al laat toen. Hè, want die hebben 5 jaar geprobeerd. Dus dan, die waren al 5 jaar bezig. Als je zo 20 jaar bent of zo, ja, en je krijgt een kind. Holy shit.
0: Dan weet je
1: toch
0: gewoon
1: zelf totaal niet wat je moet. Ik bedoel, je bent zelf

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: VRT Radio BN Live.
1: Staat heel sterk in zijn schoenen, maakt zich geen zorgen. Dat ze, die brengt heel veel rust en kalmte. En er is nooit zo geen stress of... ook niet als ik moest bevallen, dan zijn we te voet naar het ziekenhuis gewandeld, omdat ik dat absoluut wou. Ik wou niet met een auto. Maar dan is dat ook niet zo van, oké, we moeten vertrekken. Dan is dat niet zo van, oh, gevallen over de valiezen en hier chaos en zo. Nee, er is gewoon zo... Michael is ook in slaap gevallen gewoon tijdens dat ik mijn ween had. Dus prima, ik heb dat gewoon...
2: Oh, fijn!
1: Ja, als hem dat zou horen dat ik dat nu zeg, gaat hem niet tof vinden. Maar ja, maar ik snapte het ook wel. Dat begon zo tegen 3 uur of zo. En ja, die kan niet veel doen. Ik wou ook niet dat hij aan mij kwam. Ik zei, dit blijft... Dus die lag dan zo in dat bed. En om 4 uur en om 5 uur was hij wat meer onderuitgezakt. En om 6 uur was hij nog wat meer onderuitgezakt. En om 7 uur lag hij helemaal plat. Ja, dan valt hij in slaap natuurlijk, hè, ja. Dus dan stuurde zijn broer en hoe is het daar? En ik stuurde heel goed, kijk maar, een foto van Michael. Het gaat hier supergoed.

0: Een nummer dat Eline de Munk ooit ook nog gezongen heeft voor het programma Te Gek. Ja, ze was ooit presentator, ze kan fantastisch zingen, maar ondertussen heeft haar leven over een andere boeg gegooid. Nu, Eline de Munk en haar man Michael Roskam, die hebben een druk bestaan. Toen ik bij haar op bezoek was, vertrok haar man net om een volgende film te draaien. Zij is ondertussen verantwoordelijk, ik denk, voor een achttal brillenwinkels, Odette Lunet, over heel Vlaanderen. Hun huishouden moet dus goed georganiseerd worden.
1: Omdat mijn ouders in Portugal wonen en omdat Michael zijn mama in Sint-Truiden woont, wat ook ver is van Brussel, hebben wij wel gewoon vaste hulp. Ik wou wel een duurzame, stabiele oplossing, waardoor dat ik niet moet stressen over mijn kind of mijn kinderen binnenkort. En dat er gewoon stabiliteit is. Ik vind dat heel belangrijk en ik vind ook dat je dat zelf in de hand hebt. De meeste gezinnen zijn tegenwoordig met twee verdieners. En als de vrouw of de man graag zelf wat minder willen werken om voor die kinderen te zorgen, is dat fantastisch. Ik wou dat liever niet op het moment waar dat mijn carrière ook zich nu begeeft. Maar dat kan wel perfect gecombineerd worden. Ik neem Colette vaak mee naar mijn werk.
2: Ja, ik zie het op jouw socials.
1: Ja, ik neem die echt heel vaak mee. Maar dan is er wel een babysit bij. Dat is niet dat die dan heel de tijd aan mijn mouw... dat gaat niet, dan kan ik niet werken natuurlijk.
2: Ik vroeg mij dat al af. Ik denk van, maar hoe doet hij dat dan?
1: Ja, nee, daar is een babysit bij. Ja, daar geniet ik wel heel hard van.
0: Over de brillen en over de winkels wil ik het zo meteen nog eens hebben. Maar eerst Michael, hè? 16 jaar ouder.
1: Ja.
0: Is dat in het begin even zoiets geweest van... oei, dat is toch wel een leeftijdsverschil?
1: Nee, nooit.
0: Nee?
1: Nee. Ik hou niet van jonge mannen. Ik vind jonge mannen niet interessant. Die weten niks. Die hebben niks meegemaakt. Die zijn... Nee, dat is niks voor mij. Echt. Ik heb dat altijd wel gehad, eigenlijk. Het enige wat ik wel merk, is... Michael is ook een mature man. Dus soms voel ik mij dan zo wel een beetje zo onwetend. En onervaren. En dat maakt mij soms wel onzeker. Omdat hij ook gewoon heel wijs is, ook heel veel heeft gedaan. Dus dan vind ik dat wel... Maar dat inspireert mij ook. Dat daagt mij ook wel uit. Ik zou niet met iemand willen samen zijn die dat niet heeft.
0: Want jullie hebben elkaar leren kennen wel in de winkel, hè?
1: We waren elkaar een paar keer tegengekomen, is ergens. Zo op een evenement of zo. En dan op een bepaald moment... zei Michael van, ik was bij een brillenwinkel in Brussel en voor een nieuwe bril. En toevallig, een van de drie monturen die mijn finale keuze waren, daar was een Odette bij. Dus ik zei tegen hem, maar laat mij dat gewoon weten, je moet dat niet kopen. We regelen dat wel, want ik natuurlijk alleen maar met in het achterhoofd, als jij dan nog eens een film doet, dan kan ik ervoor proberen zorgen dat jij, als jij een bril nodig hebt, dat dan een Odette is. Dat was allemaal PR en marketing natuurlijk. En dan een paar
0: doortrapte.
1: Jaar... Uiteraard, sowieso. Zo ben ik. Zo ben ik, uiteraard. En dan een paar jaar later... Dan
0: belde
1: hij.
0: Jaren?
1: Ja, het was jaren later. Ik denk echt een paar jaar later. Dan tijdens COVID had hem zijn bril kapot gedaan. En hij zei, ik heb een nieuwe bril nodig. Geldt uw aanbod nog? En als je een bril nodig hebt, dan moet je diep in elkaar zo ogen kijken. Hè.
0: Ja, is dat waar?
1: Goh, nee, niet echt. Dat moet niet. Maar wij deden dat wel. En dan, dat was heel snel...
0: koekenbak.
1: Ja, hoewel het dan niet met voorbedachte raden is, want wij waren niet op de plaats. Wij waren niet op zoek.
0: En dan na anderhalf jaar al getrouwd?
1: Nee, na drie maanden al getrouwd.
0: Na drie maanden. Ja, na drie maanden
1: al getrouwd. Na anderhalve maand beslist dat we gingen trouwen.
0: Ah, zo, ja.
1: Ja, het was van moeten, hè.
0: Ja.
1: Nee, het was echt van moeten. Omdat het COVID was. Dus Michael ging 8 maanden draaien in Amerika, in New Orleans. En de grenzen waren gewoon gesloten. Dus je mocht niet Amerika binnen als je niet... een alien waard noemen ze dat dan. Als je niet effectief daar moest zijn voor werk. En dan mocht je enkel mee als legal spouse. Dus ik kon enkel mee als fiancé of zo. Dat was allemaal niet voldoende. Je moest echt getrouwd zijn. Ik zeg, moeten we dan misschien trouwen of zo? Ah ja, misschien moeten we dat dan doen. Oké, klaar.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Goeie smaak, Eline de Munk. Dit was namelijk een van haar lievelingsnummers. Locked Out of Heaven van Bruno Mars. Ik heb een kleine rondleiding gekregen destijds in het huis van Eline de Munk. Er was één kamer namelijk die ze mij heel graag wilde laten zien. Eline heeft geen kleerkast, maar een echte kleerkamer.
1: Ja, dat is jaren verzamelen. Ik hou niet van... Van gewoon zo veel of veel kopen. Ik koop gewoon af en toe een heel goed stuk.
0: Ja.
1: En dan hangt dat in mijn kast en dan doe ik dat 1 of 2 keer aan per jaar. En dan, al mijn stukken die blijven ook in mijn kast.
0: Maar ja, maar dat lijkt zo een showbiz dressing. Ja,
1: dat is het ook, hè. Allee, ja. Wow, ik ook nog veel, ik geef nog veel presentaties en ik heb... nog veel lezingen. En, dus ik moet ook vaak mij opkleden. Of in de winkel staan moet ik ook een beetje...
0: Maar dit is echt toch zo podiumkledij, hè? Allee, ik pak hier zoiets roos uit.
1: Nee, dat is alle dag. Ik doe dat elke dag aan, zoiets.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik vind, waarom moeten we altijd alleen maar wachten om op een podium te staan om zoiets aan te doen?
0: Dat is waar.
1: Zie je dat,
0: maar
1: gewoon
0: dat is mooi.
1: Ook? Mooi, hè?
0: Ja.
1: Dat heb ik in Portugal gekocht.
0: Wauw.
1: In een klein designerwinkeltje.
0: Ja.
1: Zo'n independent label. En dat doe ik nu, als ik zwanger ben, eigenlijk ook heel veel aan.
0: Ja.
1: Want dat kun je zo aanpassen. Er zit zo'n strop op aan de zijkant en die kunnen we losser maken.
0: Ja.
1: En ik hou van kleur ook.
0: Ik zie het.
1: En ik vind dat tof om mooie kleren aan te doen. Je kunt niet overdressed genoeg zijn in het leven, eigenlijk. Ik koop heel veel Belgische dingen of designer dingen. Omdat ik dat, en Belgische dingen zijn ook vaak designer dingen, hè, omdat ik dat gewoon wel... echt tof vindt om...
0: Prachtig, ja.
1: Om... eens kijken. Ja. Dat is mijn eerste Dries van Notenbroek ooit. Die heb ik al 10 jaar of zo.
0: En die schoenen, daar ben ik ook heel jaloers op.
1: Die staan hier gewoon om alleen naar te kijken. Die doen allemaal pijn en ik
0: wilde
1: het nooit
0: net zeggen. Je ziet het dat ze ongemakkelijk zijn, maar prachtig.
1: Goed voor op de foto en dan gaat dat uit. Hè, ja.
0: Dat is waar. En brillen zie ik hier niet...
1: Hier liggen mijn brillen in doosjes.
0: Maar hoe ben je eigenlijk met die brillen begonnen?
1: Ja, omdat ik niet mijn goesting vond in het aanbod. En ik dacht, ik ga dat gewoon zelf doen. Voor de juiste prijs. Hè. Ik vond wel toffe brillen, maar die waren zo duur. En dan zijn we naar de beurs gegaan in Parijs en zo zijn we begonnen. En,
0: dus jij droomde ervan om een eigen bril te ontwerpen en hoe doe je dat dan?
1: Ja, op zoek gaan naar de juiste mensen. Ja. Natuurlijk was het voordeel dat ik uit de media kwam. Waar ik ook wel vaak wat onderzoek moest doen. Bij mijn job bij Jim, om dingen voor te bereiden. Hè. Dus ik wist, oké, ik ga naar de beurs in Parijs. Welke informatie wil ik daar? Hè? Dus ik ben eerst met opticiëns gaan praten. Van hoeveel brillen kopen jullie gemiddeld aan per jaar? Hoeveel brillen verkoopt je gemiddeld per jaar? Wat zijn de periodes dat je nieuwe brillen aankoopt? Hoeveel koopt je dan per merk gemiddeld aan? Wat zijn de marges waar dat je aan aankoopt? En dan naar de beurs met producenten gaan praten. Wat zijn de MOQ's, de minimum order quantities dat je moet produceren? Wat zijn de prijzen bij jullie? Dan met merken gaan babbelen van oké, maar hoe bepalen jullie afzet? Bij welke opticiëns ga je gaan aanbellen? Hoe werkt dat? Is dat met een showroom? Dus heel veel research gedaan... alvorens dat je effectief start. Hè. En dan, sommige mensen... Ik werkte al 10 jaar. Ik had al 10 jaar voor televisie gewerkt. Dus ja, sommige mensen die gaan wereldreizen maken... of die kopen een hele chique auto. Of, ik heb mijn geld in een onderneming gestoken. Dus ik wist ook van, ja, als dat nu niets wordt... Dat was echt, voor mij was dat heel duidelijk afgekaderd, afgebakend... van dat is een project. We gaan 1 collectie lanceren. En we gaan zien, na die collectie... Dan doen we een analyse. Heeft dat gewerkt? Zitten we nog met stok? Heeft dat ons geld gekost? Heeft dat ons geld opgebracht? Wat waren de learnings? Wat ging er goed? Wat ging er fout? En dan pas bekijken of dat we verder zouden gaan daarmee. Dus dat was een afgebakend, duidelijk concept. Waardoor dat ook niet voelde als een risico. Ik moest daar geen geld voor gaan lenen.
0: Het was de wereldreis die je gemaakt had.
1: Exact.
0: Ja.
1: Ja.
0: En met succes.
1: En met succes.
0: Ja.

0: Smokey Robinson over hun persoonlijke Piero, Tears of a Clown. Maak het mee, zeg. Je beslist om alles in België te verkopen en naar het buitenland te vertrekken. En net als al je koffers ingepakt zijn, zeggen je beide kinderen dat ze ouder gaan worden en dat jij dus grootouder gaat worden. De familie De Munck kan erover meespreken.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Ze zijn verhuisd 2 jaar geleden of zo.
4: Ah, ja.
3: Ja.
4: Ja, vlak voordat de kleinkindjes kwamen.
3: Ja, want mijn broer en ik hadden allebei aangegeven van... Goh, kinderen, nee, dat gaat niet gebeuren. En dan hebben mijn ouders beslist om... Alleen niet daarom, maar dan, mijn ouders hebben dan beslist om te verhuizen. Wat zij sowieso al heel lang graag als droom hadden. En dan kondigde mijn broer in mei of zo aan dat ze zwanger waren. En ik dan in juli en mijn ouders vertrokken 1 augustus. Dus die waren echt zo van, wat?
4: Nee.
3: Dus nu krijgen jullie allebei een kind. En dan nu komen er nog, dus ja. Oh. Dus, maar dat is...
4: En vinden ze het nu niet een beetje erg?
3: Ja en nee, ze zijn voldoende hier om okay. ons te helpen. In de zomer is de crèche een maand dicht bij ons. Dus dan zijn ze hier 3 weken geweest om mij te komen helpen. En mijn broer dan te komen helpen. Dus ik denk dat het best of both worlds is.
4: Over de toekomst gaan we het zo meteen hebben. Maar nog even inderdaad over Elliot. Je bent dus plus, maar je werd zo ineens plus mama. Vond je dat niet...
3: Nee, Elliot wou heel graag dat zijn papa een vriendin had. Dus die was eigenlijk, die was echt zo van... Allee, lief papa, wanneer ga jij nu terug van de straat zijn eigenlijk? Dus die was echt aan het pushen, bij wijze van spreken. En dat was wel grappig, want dan had hem dus verteld dat hij opnieuw verliefd was. En dan vroeg Elliot van, ken ik ze? En mag ik ze zien? En dan zei Michael, nee, nog niet. Maar Anneleen dus en de pluspapa wisten het ook al. En die waren allemaal samen. En dan zei Elliot, bleef maar zagen van, allee, kom, ken ik ze? Mag ik het zien? Laat de foto zien.
4: En dan Anneleen is de mama.
3: Anneleen is de mama. Maar laat de foto zien. En dan zei Michael, allee, zoek ze maar op. Het is Margriet Hermans. En dan had hij een foto dus gegoogeld van Margriet Hermans. Niks tegen Margriet Hermans natuurlijk. Maar dus dan... Hij zag de foto en hij zei... Ah, oké, papa, ik ben blij voor jou. Maar dan hebben we nog heel lang mee gelachen daarna.
4: En was het voor jou anders om zo pluskinderen en dan zelf mama worden?
3: Ik voel mij nog meer verbonden met Elliot nu. Omdat wij zijn ook bloed nu. Omdat Elliot bloed is met Colette, ben ik ook bloed met Elliot. Zo voelt dat voor mij. Dus ik voel mij nog meer familie. Nu zullen we altijd, ongeacht of er ooit iets zou gebeuren in mijn relatie met Michael, wat ik uiteraard niet hoop of niet denk. Maar dat zal altijd zo blijven nu.
4: Ah, ja.
3: We zullen altijd verbonden blijven. Dat vind ik ook wel mooi. Ja.

0: dat ben jij.
1: Kobe Ilse en Victor Verhulst hebben een muzikaal verleden samen. Niet alleen als DJ's, maar ook met deze Mooizo. Op het einde van mijn bezoek aan de bekende Vlaming vraag ik altijd om mij een mailtje te sturen in de toekomst. Heb ik ook aan Eline de Munk gevraagd. Eline, stel dat ik jou over 30 jaar een mail stuur met de vraag: Eline, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
2: Lieve Anja, 30 jaar geleden vierden we als jonge besjes het leven, niet wetende wat de komende 30 jaar nog allemaal in petto had voor ons. En wat een avontuur is het geweest de afgelopen 30 jaar, kan ik zeggen met een brede glimlach en pret in de oogjes. Ik reis met de private jet van ons Colette, die intussen een wereldbekende onderneemster is, de wereld rond om haar te ondersteunen in alles wat ze doet met haar bedrijf. Onze andere kinderen zitten mee in het bedrijf met haar en hebben allemaal ontdekt wat hun persoonlijk talent is, waarmee ze een specifieke meerwaarde kunnen realiseren in het geluk van het bedrijf en dat van zichzelf. Ze genieten van het harde werken, het leven en elkaar, en dat is het enige wat ik en Michael als ouders natuurlijk wensen. Ook Michaels zoon Elliot is zeer nauw verbonden met zijn siblings en reist vaak mee met zijn gezin. We zijn dus een soort van nomaden geworden die thuiskomen waar het leven en de liefde op dat moment bruist. Ze zeggen wel eens dat de Belg een baksteen in de maag heeft, maar ik surf liever mee op de wolken van plezier met mijn familie en merk dat ik geen nood meer heb aan een fysieke thuis. Ik prijs mezelf dus gelukkig dat ik dit vol en rijk leven mag leiden en hoop nog lang mee te hoppen van het ene avontuur in het andere. Kom gerust eens mee. Binnenkort moeten we met de jet naar een beurs in New York en er is uiteraard altijd plaats voor jou. Dus zeer welkom. Manifesting deze inhoud to the maximum.
3: Radio BNE, als de muren konden praten.
4: Anja Daams.

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het schooljaar zit erop. 4 agenten zijn vrijgesproken voor de dood van een man van 26 tijdens een politieinterventie. En in Spanje hebben veel meer migranten dan gedacht verblijfspapieren aangevraagd. De schoolbel heeft de grote vakantie aangekondigd voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen. De meeste scholen organiseren vandaag maar een half dagje. Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, wil dat vanaf volgend schooljaar veranderen. Dan moet 30 juni een volledige schooldag worden. Annemarie de Mulder ging de leerlingen uitzwaaien in basisschool De Luchtballon in Mechelen.
1: Nog een laatste keer bepaalt de bel hier vandaag de agenda. En dan is het boeken toe, pennen neer. Hoog tijd voor een welverdiende vakantie. En die begint al meteen vanmiddag.
2: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
3: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
1: Maar vanaf volgend jaar wordt 30 juni een hele schooldag. Wat ze daar hiervan vinden, de meningen zijn verdeeld.
4: Nu, volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? Valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
5: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
1: En een halve dag of niet, dit schooljaar zit er in elk geval weer op.
6: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
0: Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis in Brussel. Ze zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorig donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Een van hen hield hem in een dodelijke wurggreep. Volgens de rechtbank van Dendermonde hebben de agenten niks verkeerds gedaan, vertelt Filip Heijmans.
7: In januari 2022 wordt de politie van Wetteren opgeroepen voor een agressieve man die wellicht onder invloed is van drugs. De 4 agenten kunnen hem niet kalmeren en 1 politieman duwt daarop de halsslagader van de man dicht, waarop die het bewustzijn verliest en sterft. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, zegt woordvoerder Peter Katoor.
8: Volgens de beoordeling van de rechtbank was het effectief legitiem om die bloedwurging, om die techniek toe te passen, omdat alle andere dwangmiddelen eigenlijk geen enkel nut hadden.
7: De familie van de man vindt dat de agenten te weinig hebben gedaan om hem te redden. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt Yves Brakke, advocaat van een agent.
9: Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zijlig geplaatst. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd.
7: Een vrijspraak over de hele lijn voor de agenten dus, die opgelucht reageren. Voor de familie voelt het helemaal anders, zegt advocaat Thomas Gillis.
10: Juridisch vinden wij, voor moeder, voor broer, voor zus, dat er op vandaag geen gerechtigheid is. Dat betekent dat de kans dat we in hoger beroep gaan natuurlijk zeer groot is.
0: De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog op nieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je op de trein zit zonder ticket, word je beschouwd als een zwartrijder. Je moet zelfs al een geldig ticket op het perron hebben. Daarop wordt ook gecontroleerd vanaf morgen. De NMBS wil zo het zwartrijden en de agressie tegenover het treinpersoneel tegengaan. En de boetes kunnen oplopen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
11: Wie geen geldig vervoersbewijs heeft of kan voorleggen, die riskeert bij een controle een boete van €90. Wat, als dat niet wordt betaald, ook nog kan oplopen tot een administratieve boete. En dat kan in dat geval zelfs als je meerdere keren wordt betrapt, kunnen die boetes oplopen tot €500.
0: Volgens controles en tellingen van de NMBS heeft 7% van de reizigers geen geldig vervoersbewijs op zak. Per jaar betekent dat 80 miljoen minder inkomsten voor de treinmaatschappij. En in Spanje hebben al meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om geregulariseerd te worden. Vooraf ging de overheid ervan uit dat 500.000 mensen wettelijke papieren zouden kunnen krijgen. De regularisatiecampagne begon half april en loopt vandaag af. Mieke Strings, dat zijn wel heel veel aanvragen, hè?
12: Ja, inderdaad. Het is nog wachten op een definitief cijfer. Maar in Spaanse media wordt nu al gesproken over 1,3 miljoen aanvragen. Er hebben wekenlang tot 's nachts rijen gestaan bij consulaten en vreemdelingendiensten met migranten die hun dossier in orde wilden krijgen. Want je moest bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat je al 5 maanden ononderbroken in Spanje was en dat je geen strafblad had, ook niet buiten Spanje. Er was veel steun voor deze campagne, onder meer van de werkgevers, maar ook heftige kritiek, vooral van de uiterst rechtse partij Vox. We zullen nog moeten zien hoeveel aanvragen uiteindelijk goedgekeurd zullen worden, maar als het lukt, kunnen migranten een verblijfsvergunning voor 1 jaar krijgen, die alleen in Spanje geldig is en mogelijk verlengd kan worden. De meeste van die mensen werken trouwens en zullen nu dus ook belastingen moeten betalen.
0: Dankjewel, Mieke. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon nog een laatste keer op school. Het schooljaar zit erop en de grote vakantie kan voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen starten. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Goedemiddag. Op de E313 richting Ranst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitsstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek staat er ter hoogte van de Thijsmanstunnel een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de E40 richting Brussel is bij Sint-Agata-Berchem de rechte rijstrook dicht. Dat komt door een ongeval.
14: Iedereen houdt van de zomer.
15: De tijd van je leven.
14: De grootste artiesten.
16: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
14: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
16: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
15: Radio BNE.
17: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
14: Lars de Grote.

Bananarama, it's a cruel summer. Vooral voor de voetbalfans ten oosten en ten noorden van België. Dat is het meeste wat je kan zeggen. Voor de muziekfans en de liefhebbers van de mooiste evergreens is het gewoon een heerlijke zomer. Dat maken we er zelf van. Een zeer goedemiddag.

0: Carpenters.
1: Sweet, sweet smile. In september zal het 22 jaar geleden zijn dat André Hazes gestorven is. En was dat niet gebeurd, dan hadden we vandaag misschien een speciale verjaardag kunnen vieren. Zijn 75ste. Maar bon, dat gaan we dus toch doen. En wel als eerbetoon.

0: André Hazes. Hij is niet ouder geworden dan 53. Zijn hart was helemaal op. Maar vandaag is het heel precies 75 jaar geleden dat hij geboren werd. Op 30 juni 1951. En ik vond het de moeite om daar toch even bij stil te staan vandaag. Ik meen het.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Blue Seekers, I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. En over perfect harmony gesproken, op 30 juni 1966, toen stonden Diana Ross, Florence Ballard en Mary Wilson in de opnamestudio voor wat later weer een dikke nummer 1 hit zou worden. Die meisjes stonden bekend als The Supremes en zo klonken ze net 60 jaar geleden.

0: Pando Ballet, Only When You Leave. Eens kijken hoe vlot het kan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 met 10 minuten extra vanaf Zwijndrecht. En op de E313 vanaf Ranst ook 10 minuten. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Als het over de betere evergreens gaat, geen enkel probleem. Hier zit je goed. Zo dadelijk een zeer opgewekte van begin jaren 60.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
6: Ford.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

Little Peggy March. Little, omdat ze nog geen anderhalve meter groot was. Maar die ene hit die was wel gigantisch in 1963, toen ze pas 15 jaar was. I will follow him, wherever he may go. Benieuwd of ze dat ook gedaan heeft. Peggy is er nu 78.

Een van die liedjes uit de categorie Net Niet. Liedjes die als tweede geëindigd zijn op het Eurovisie Songfestival. In die categorie vind je heel mooie dingen van Jean Vallée, Cliff Richard, Amina, The Common Linnets enzovoort. Maar dit is toch het meest bekende en het populairste. Mocedades in 1973.

0: zingende zussen, die doen het wel vaker goed in de hitlijsten. Neem nu de Pointer Sisters in de jaren 70 en 80. Automatic. Het is bijna 2 uur geworden. Radio Bene.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het schooljaar zit erop voor ruim 1,2 miljoen leerlingen. Veel scholen waren maar een half dagje open vandaag en stopten rond de middag. De leerlingen van de luchtballon in Mechelen kijken uit naar hun grote vakantie.
1: Voor de vakantie naar Italië, dan ga ik naar Aquasplash en naar de zee.
2: Morgen op kamp met mijn vrienden.
3: Ik ga naar Noorwegen en ik ga daar met de bus slapen op de parkeerplaats bij het strand.
4: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
0: Vanaf volgend schooljaar wordt de laatste schooldag op 30 juni verplicht een volledige schooldag. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Demir beslist. Al valt die laatste schooldag volgend jaar wel op een woensdag. Vanaf morgen kan je geen treinticket meer in de trein kopen. Je moet al op het perron een geldig vervoersbewijs hebben. Met die maatregel wil de NMBS zwartrijden tegengaan en de agressie tegenover het personeel bestrijden. Wie zonder geldig vervoersbewijs betrapt wordt, krijgt een boete van €90. Heb je toch een geldig ticket of abonnement, maar heb je dat niet bij of kan je dat niet laten zien, dan kan je de boete wel laten annuleren, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
5: In dat geval, maar dat is eigenlijk vandaag ook al, dan krijg je de kans om je dat toch nog te tonen dat je in orde bent. De treinbegeleider zal jou wel die regularisatie van €90 geven, maar nadien is het aan jou eigenlijk om contact op te nemen met onze klantendienst of om naar het loket te gaan om dan die regularisatie te laten annuleren.
0: In Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. Dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers voor wie migranten belangrijk zijn, maar er was ook kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning van 1 jaar voor Spanje en die vergunning kan ook nog verlengd worden. En in Zuid-Afrika wordt er in verschillende steden opnieuw betoogd tegen de aanwezigheid van illegale migranten. Actiegroepen eisen al langer dat buitenlanders zonder papieren het land uit moeten. Er is veel werkloosheid in Zuid-Afrika. De actievoerders vinden dat migranten hun werk afnemen. De anti-migrantencampagne verloopt heftig met veel confrontaties en heeft er al toe geleid dat duizenden migranten het land zijn uitgevlucht. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
7: Lars de Grote.

Dit was in de jaren 80 de grote comeback van een diva uit de jaren 60. Die comeback had ze te danken aan de Pet Shop Boys. Dusty Springfield in Private. Alles klaar. Stem gesmeerd. Gitaar gestemd. Oké, dan kunnen we. Het woord is nu aan Johan Verminnen. Johan,

Dionne Warwick, Walk On By. In 1986 stond Madonna al bekend als de Queen of Pop. En op 30 juni lag er een nieuw album van haar in de winkel. Haar derde ondertussen. Het album True Blue. Het zou een van de meest succesvolle platen van het jaar worden. Dankzij grote hits als Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart, La Isla Bonita en dit exemplaar, Live to Tell.

0: Madonna, Live to Tell. Een van de hits op het album True Blue. Het album dat van haar definitief de meest succesvolle zangeres van de jaren 80 maakte. Dat album verscheen op 30 juni 1986. Dat is vandaag net 40 jaar geleden.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

Eruption, I can't stand the rain. Te veel zon, te veel regen, nou, zo is het altijd wat. Even een zijstapje naar de jaren 50 nu, voor de eerste keer in deze Radio BNE topcollectie op dinsdag met Chaka Chas, de Belgische groep van Gaston Bogaerts. Trouwens ook de eerste Belgische groep ooit die een gouden plaat wist te halen. Dat gebeurde met SOS El Amor in 1958.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: VRT Radio BNE Live.

Gewoon een beetje rondtrekken met z'n tweeën, met een hond erbij, en we zien wel wat er gebeurt. De sfeer van de hippies zat er duidelijk nog in bij Lobo, begin jaren 70. Me and you and a boy named Boo. A dog named Boo. Que pasa, Gunter Neefs? Que pasa, zeg het eens.

0: Cliff Richard, Angel. Op de Antwerpsring richting Nederland 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de Werken in Temse.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Michael Barrett, die besloot als jonge twintiger door het leven te gaan als Shakin' Stevens. In 1969 stond hij met zijn groepje in het voorprogramma van de Rolling Stones. Maar op zijn eigen successen was het nog wachten tot de vroege jaren 80. You Drive Me Crazy.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is een

Een speelse, maar toch ook wel duidelijke waarschuwing in de richting van een ontrouwe geliefde. Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes. Hier zit je goed voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van de Lage Landen, hier bij Radio BNE. Wel, dit is bijvoorbeeld een groepje van bij ons, De Geest.

0: Gladys Knight and the Pips, I heard it through the grapevine. Ik heb ook iets vernomen, maar dan wel via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Ik verneem dat Erik Nuytens de bagage van Noah en Olivia aan het maken is. Die vertrekken morgen al op kamp. Het zal rustig zijn thuis, zegt hij. Heel rustig. Meer kans om op ons gemak naar Radio BNE te luisteren. Met een grote smiley. Dat is een goeie.
1: Ik moest

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You? Zo te horen niet. Dat is dan ook weer in orde. En straks nog meer evergreens.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
5: Sessibo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. De meeste mensen doen dat intussen online via Taxon Web. Maar vorig jaar werden er toch nog zo'n 140.000 aangiftes op papier ingediend. Dat aantal neemt wel elk jaar af, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
1: We zien op 5 jaar tijd dat het gedaald is. Het aantal mensen die een aangifte via papier indienen van 315.000 in 2021 tot 141.000 verleden jaar. Dus eigenlijk echt een randfenomeen als je ziet dat er in totaal 7,4 miljoen mensen een aangifte moeten indienen. En dat betekent dat slechts 4% van de burgers die een aangifte moeten indienen, dat nog met papier doen.
0: De deadline voor de online belastingaangifte ligt op 15 juli. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 9 leden van een drugsbende veroordeeld. Ze zouden minstens 5 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons land hebben gesmokkeld. En dat via de haven van Antwerpen. De 9 haalden de drugs uit de containers, verdeelden en transporteerden die verder. Ze wasten hun drugsgeld ook wit door exclusieve juwelen en horloges te kopen. Ze kregen daarvoor celstraffen tot 9 jaar en verliezen bijna 60 miljoen euro winst die ze gemaakt hebben. In Vlaams-Brabant is een vrouw al voor de 5e keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Deze keer werd ze betrapt bij een politiecontrole in Dilbeek. De rechter veroordeelde de vrouw tot een boete van 4.000 euro, waarvan een deel met uitstel. Ze kreeg ook opnieuw een rijverbod en ze moet opnieuw haar rijexamen afleggen. En in Zooplankendaal in Mechelen is een nieuwe babygiraf geboren. Het gaat om een Kordofan-giraf, een dier dat wereldwijd met uitsterven is bedreigd. Moeder en dochter stellen het goed en ook de ontmoeting met de andere giraffen van de dierentuin is vlot verlopen, vertelt verzorgster Maaike Dillen.
2: In het begin is het altijd een beetje spannend, omdat we niet weten hoe de andere giraffen gaan reageren. Dus we zijn eigenlijk begonnen met 2 vrouwtjes en ons jonger mannetje van 2 jaar erbij te zetten. En die hebben eigenlijk eens gewoon gekeken en dan zijn die eigenlijk verder gaan eten. Heel de groep is heel beschermend. Als ze zo een beetje te dicht naar de waterkant gaan, dan gaan ze direct rondstaan.
0: Een filmpje van de geboorte van de giraf kan je vinden in de app van VRT Nieuws. En dit jaar krijgen alle dieren die in Plankendaal worden geboren trouwens een naam met de letter B. Je kan binnenkort meestemmen voor de naam van de babygiraf op Instagram. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Donderdag trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Lingeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En op de R4, de binnenring rond Gent, daar moet je in Zelzaten-Oost uitkijken voor een defect voertuig.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Mardi Gras, too busy thinking about my baby, dat er voor niks anders nog tijd overblijft. En de rest, nou, dat doet er gewoon niet toe. Dat noemen ze dan verliefd zijn, hè? En daar weet deze jongen ook alles van. Zijn naam is Andy.

Johnny Logan in 1980, het jaar waarin hij voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival won. De tweede keer was 7 jaar later in Brussel. What's another year? Deze jonge dame heeft ook iets gewonnen. Met name de Duitse versie van Idol in 2013. Ze komt uit Zwitserland. Yep. En ze heet Beatrice Egli, Fedeleicht.

0: Windy, geen omschrijving van het weer, wel de naam van een meisje. En het enige succes van betekenis voor de groep The Association in 1967.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Dream Express, Need a Million in 1, 2, 3. Daarmee kan ik je niet helpen. Maar misschien heb je gisteren wel een DAB Plus radio gewonnen met Radio Bene. Wel, dan staat je naam sinds vandaag te blinken op ons kanaal op VRT Max. Kom eens kijken en check bij Heb je gewonnen? Morgen komen de namen van de winnaars van vandaag erbij. En zo doen we dat elke dag.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! VRT Radio BNL.

0: altijd goed, ABBA. Ook al klinkt het een beetje somber. The Day Before You Came. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek is er hinder in de Liefkeshoek-tunnel door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je verliest 25 minuten vanaf Waaslandhaven-Zuid. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En op de binnenring 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de R4, de binnenring rond Gent, moet je bij Zelzate-Oost uitkijken voor een defect voertuig. Dat staat op de rechte rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Why, Carla Thomas, Baby. Die baby is ondertussen ook al 60 jaar ouder. Net als Carla zelf, die is er nu 83.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

Jimmy Osmond, Little Jimmy. Een meneertje van 9 jaar oud. I'll be your long-haired lover from Liverpool. Heerlijk. Er is dan weer een perfect gecoiffeerde jongeman uit Zedelgem. Zijn naam is David van Dijk.

China Crisis, Wishful Thinking. Weet je nog wie er 4 jaar geleden het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen? Geen probleem hoor, ik ook niet. Maar de Armeense inzending die heeft wel veel indruk gemaakt. Rosalyn met Snap.

probeer die maar eens bij te benen. Fats Domino, I'm walking. Straks na 4 uur, heel veel Billy Joel. Hij is de artiest van de dag in Radio BNE. Goed gezind. Geniet ervan. Fijne dag verder. En heel graag tot morgen.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Doe!
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
6: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsels, gehoorverlies of amputaties. Gelukkig is het zeldzaam, maar als we beter en gratis zouden vaccineren, zou dat levens redden, zegt kinderarts Ine de Kuiper van de Belgische koepelorganisatie voor kinderartsen.
1: Er zijn vaccins voor verschillende soorten bacteriën die een bacteriële meningitis kunnen veroorzaken. Sommige van die vaccins krijgen jonge kinderen al, maar sommige vaccins zijn ook nuttig in de adolescentie en ook voor jonge kinderen. En die zijn momenteel nog niet terugbetaald, zijn nog niet in het standaard vaccinatieschema opgenomen. We weten dat vaccinaties werken en veel levens kunnen redden. Elk kind dat gered is of niet ziek wordt, is er één gewonnen, hè?
0: Een jongen van 12 is gisterochtend urenlang vergeten op een schoolbus, dat meldt VTM Nieuws en is aan ons bevestigd. De jongen was rond 6:30 morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde in Oost-Vlaanderen en om 11:00 merkte de school dat de jongen daar niet was aangekomen. Hij bleek onderweg in slaap zijn gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het gaat om een bus van de maatschappij Tros Beijaard, die de voorbije weken onder meer betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. De meeste mensen doen dat ondertussen online. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. Wie dat ook de komende jaren nog wil doen, moet dat telkens opnieuw aanvragen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
2: Dat zijn mensen die sinds mensenheugenis altijd een papieren aangifte gekregen hebben en die moeten dat herhalen, dat ze bij voortduur een papieren aangifte willen krijgen. Als ze zich elektronisch manifesteren en zij intekenen op MyEbox of een aangifte online indienen, dan zullen ze geen mee krijgen, want dan tonen ze aan dat ze digitaal mee zijn en dat ze geen papieren aangifte meer nodig hebben.
0: De deadline voor de elektronische belastingaangifte ligt op 15 juli. En in het voetbal vertrekt de rode duivel Axel Witsel na één seizoen al bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van de topclub Atletico Madrid en speelde iets meer dan 30 matchen voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakt naar de tweede klasse. Witsel is 37. Het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen wordt opnieuw bewolkt met ook enkele buien bij nog 25 graden. En donderdag trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht zo.

0: wij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen om meer te vaccineren tegen hersenvliesontsteking. En kinderen die geboren worden in de Verenigde Staten blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Dat is zeldzaam, maar het kan wel dodelijk zijn. Helene van der Beke, er zijn dus vaccins die dat kunnen voorkomen?
1: Inderdaad, maar die worden te weinig gebruikt. Zij zijn soms verouderd en duur, zeggen de kinderartsen. Zo is er een vaccin dat ook voor jongvolwassenen nuttig zou zijn, maar dat niet in het vaccinatieprogramma zit. Daarnaast is er een vaccin dat kinderen wel degelijk krijgen, maar dat eigenlijk een beetje verouderd is. Er is al een nieuwere versie die nog niet standaard gegeven wordt. En niet alle vaccins zijn terugbetaald. Je moet dan ook nog eens verschillende dosissen geven, dus dat kan honderden euro's kosten. Ine de Kuiper van de koepelvereniging van kinderartsen die vindt dat dat ongelijkheid creëert.
2: We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
1: Een betere vaccinatie zou veel leed kunnen voorkomen, want je kan bijvoorbeeld ook hersenletsels overhouden aan die ziekte. Dat zeggen de artsen nog.
0: Bedankt, Helene. Een jongen van 12 is gisterochtend urenlang vergeten op een schoolbus. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde. En om 11:00 merkte de school dat de jongen daar niet was aangekomen. Hij bleek onderweg in slaap te zijn gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het gaat om een bus van de maatschappij Tros Beijaard, die de voorbije weken onder meer betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout. Vandaag was ook de laatste dag van het schooljaar. Brigitte Vermeers, onze onderwijsexperte. Dat schooljaar is best wel pittig verlopen, hè?
3: Ja, minister van Onderwijs Soal Demir is er in haar tweede schooljaar opnieuw hard ingevlogen. Maar ze maakte zich daarmee niet altijd even populair. Zo voerde ze bij de start in september het smartphoneverbod in, zodat leerlingen zich opnieuw beter kunnen concentreren in de les. Maar dat werd haar door veel scholieren niet in dank afgenomen. Ook de besparingen die de minister moest doorvoeren liepen niet altijd van een leien dakje. Voor de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken moet het huiswerk zelfs helemaal opnieuw worden overgedaan. Toch staan veel leraren en directies wel achter de ambitie van de minister om de kwaliteit van het onderwijs weer op te krikken. Alleen is het veel te snel en soms te weinig doordacht, vinden ze. Zeker met het lerarentekort dat weegt op scholen en leerlingen en ook ouders erg bezorgd maakt. De opdracht voor de minister wordt dus om een onderwijspact met koepels en vakbonden te sluiten, zodat de job van leraar en schooldirecteur weer aantrekkelijk wordt.
0: Dankjewel, Brigitte. En voor jou is het ook een beetje een laatste schooldag vandaag. Morgen ga je op pensioen. Ik wil je namens de hele redactie bedanken voor die ontelbare onderwijsverhalen. En vooral om al die jaren zo'n lieve en warme collega te zijn. We gaan je missen en we wensen je het allerbeste toe. Vooruit gemeenteraadslid Kathleen van Bremt spreekt over een crisis in het Antwerpse stadsbestuur. Er is oneenigheid tussen coalitiepartners N-VA en Vooruit over de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Vooruit wil die daar weg, N-VA wil dat ze blijft. In de gemeenteraad gisteren stemde een meerderheid van N-VA en Vlaams Belang gemeenteraadsleden voor en dus blijft de vlag voorlopig. Voor Van Bremt kunnen Vooruit en N-VA niet zomaar verder besturen.
4: Er was echt een oplossing mogelijk. De burgemeester heeft die uitgestoken hand niet aangenomen en nu zitten we wel wat in een crisis, ja. Die vlag hangt er nog steeds. Er is een meerderheid N-VA Vlaams Belang gevonden. Ik vind dit niet goed en ik steek wel mijn hand uit naar mijn coalitiepartner. We moeten eens goed praten over hoe we in de toekomst met elkaar een coalitie vormen in Antwerpen.
0: Het KMI vreest de komende tijd een weerramp te missen als het Weerinstituut verder moet besparen. Er wordt al jarenlang bespaard bij het KMI. Zo worden voor elke 5 personeelsleden die vertrekken maar 2 nieuwe mensen aangeworven. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er net nieuw materiaal nodig is. Directeur David Dehenau waarschuwt voor de gevolgen.
5: Het KMI staat aan de top van de veiligheidspyramide. Als wij waarschuwingen sturen, dan gaan er ook andere agentschappen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak, in actie schieten. Noodplannen worden in stelling gebracht. Dus als we moeten vaststellen dat we belangrijke waarschuwingen niet meer kunnen uitsturen omdat we de technologie missen en vooral de mensen missen om dat te doen, ja, dat is toch wel een enorm veiligheidsrisico voor ons land.
0: En kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. De Amerikaanse president wilde absoluut dat dat zou veranderen. Maar Thomas de Grave, dat is dus niet zo. Dat is een grote nederlaag voor Trump.
6: Ja, dit is zeker een grote nederlaag. Het was een van de eerste beslissingen die Donald Trump nam toen hij opnieuw president werd in januari vorig jaar. Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. Donald Trump wil dat enkel kinderen van Amerikaanse staatsburgers of van mensen die hier een permanente verblijfsvergunning hebben, dat enkel hun kinderen automatisch staatsburger kunnen worden. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hooggerechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hooggerechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
0: Dankjewel voor je uitleg, Thomas. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met een oproep van Belgische kinderartsen om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen verschillende vormen van hersenvliesontsteking. Nu zijn niet alle vaccins daartegen gratis, terwijl het wel om een dodelijke bacterie gaat. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: De grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: feesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen om meer te vaccineren tegen hersenvliesontsteking. En ex-speler Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerp overnemen. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Dat is zeldzaam, maar het kan wel dodelijk zijn of hersenletsels en amputaties veroorzaken. Helene van der Beke, er zijn dus vaccins die dat kunnen voorkomen?
1: Inderdaad, maar die worden volgens de kinderartsen nog niet optimaal gebruikt. Zo is er een vaccin dat ook voor jongvolwassenen nuttig zou zijn, maar dat niet in het vaccinatieprogramma zit voor hen. Daarnaast is er een vaccin dat kinderen krijgen, maar dat eigenlijk een beetje verouderd is. Er is een nieuwere versie intussen die nog niet standaard gegeven wordt. En ook niet alle vaccins worden gratis aangeboden. Dat telt snel op tot honderden euro's in sommige gevallen, omdat je verschillende dosissen moet geven. En Ine de Kuiper, kinderarts en van de Koepelvereniging van Kinderartsen, vindt dat dat ongelijkheid creëert.
2: We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
1: Het departement Zorg, dat in Vlaanderen die basisvaccinatieschema's regelt, bestudeert of de wijziging haalbaar en betaalbaar is. En dat hopen ze volgend jaar te weten.
0: Dankjewel, Helene. Een agente die 2 jaar geleden een man doodschoot op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen hoeft niet voor de rechter te komen. In september 2024 had de agente samen met een collega een man uit Berlaren naar het ziekenhuis gebracht die in een psychose verkeerde. Op de parking viel hij de 2 politiemensen aan. De vrouwelijke agent schoot de man daarop dood. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. De familie van het slachtoffer gaat in beroep tegen de beslissing. Het KMI vreest de komende tijd een weerramp te missen als het Weerinstituut verder moet besparen. Zo worden voor elke 5 personeelsleden die vertrekken maar 2 nieuwe mensen aangeworven. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er net nieuw materiaal nodig is. Directeur David Deenau waarschuwt voor de gevolgen.
3: Ik denk aan de voorspelling van de wegen in de winter, wanneer dat de strooidiensten moeten strooien. Wij werken ook voor de NMBS, voor de scheepvaart. Miljardenbusiness ook in België met de belangrijke haven Antwerpen-Zeebrugge. Ook qua weerrampen met het Nationaal Crisiscentrum. Na de overstromingen van de Ardennen hebben we veel meer interactie met crisiscentra, ook met de gouverneurs. Dus we spelen heel kort op de bal, maar we zouden dat natuurlijk willen blijven doen.
0: Vandaag is de laatste dag dat je je papieren belastingaangifte kan indienen. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. De meeste mensen doen dat ondertussen wel online, want zo'n elektronische aangifte heeft veel voordelen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
4: Als je ziet hoe gebruiksvriendelijk dat de online aangifte is, elektronische aangifte, met hulp, interactieve hulp bij het invullen, bedragen die vooraf ingevuld zijn, dat bestaat allemaal niet in de papieren aangifte. Dus het is een win-win situatie voor de burger en voor de administratie.
0: De deadline voor de online belastingaangifte ligt op 15 juli. Kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. De Amerikaanse president Trump wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat dat onwettig is. En dat is een zware nederlaag voor Trump, zegt onze correspondent in de VS, Thomas de Graven.
5: Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hoge Rechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hoge Rechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
0: En in het voetbal willen ex-speler Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is aan onze redactie bevestigd. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, heeft het financieel moeilijk. Olivier de Wilde, wat is er aan de hand?
6: Wel, Paul Gijsens moet tegen vannacht een lening terug zien te betalen van 10 miljoen euro. En als hij dat niet doet, dan zou hij de club kunnen verliezen aan die kredietverstrekker. Gijsens is dus op zoek naar geld en zou de som kunnen vinden bij een Belgische investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten. Van den Houten was 5 jaar lang voorzitter van RSC Anderlecht, maar na tegenvallende resultaten en supportersprotest stapte hij op bij Paarswit. Van den Houten toont nu dus concrete interesse om eventueel hoofdaandeelhouder te worden en ex-havenbaas Jacques van der Meijre zou dan ook voorzitter worden in dit scenario. Bij de minderheidsaandeelhouders binnen die investeringsgroep vinden we de naam Toby Alderweireld terug. De Rode Duivel die Antwerp als aanvoerder naar de dubbelloodste in 2023. Voor de duidelijkheid, er is nog geen akkoord en Gijsens kan ook nog buitenlands geld vinden om aan te blijven. Of de club kan ook nog in handen komen van dat hefboomfonds waaraan Gijsens de lening moet terugbetalen. Mocht er wel een akkoord zijn tussen Van den Houten en Gijsens, dan is dit een ongelooflijke aardverschuiving binnen het Belgisch voetbal.
0: Dankjewel, Olivier. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Donderdag trekt een verzwakte regenzone over, daarna wel zonnig weer. Vanaf vrijdag blijft het droog en zonniger. Dit nieuws begon met een oproep van Belgische kinderartsen om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen verschillende vormen van hersenvliesontsteking. Nu zijn niet alle vaccins daartegen gratis, terwijl het om een dodelijke bacterie kan gaan. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 5

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse overheid bestudeert of het haalbaar en betaalbaar is om het vaccinatieprogramma tegen bacteriële meningitis aan te passen. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën. En zo'n ontsteking kan dodelijk zijn. Belgische kinderartsen vragen dat er ook voor jongvolwassenen gratis een vaccin wordt aangeboden en dat er een modernere versie wordt gebruikt van een vaccin dat kinderen nu krijgen. Het departement Zorg bestudeert of dat financieel haalbaar is en zo'n aanpassing vraagt ook wel wat voorbereiding, zegt Joris.
1: De meeste vaccins voor kinderen die worden gegeven door kind en gezin tijdens consultatiemomenten. Om daar veranderingen te gaan aanbrengen, dat vraagt natuurlijk een heel grote organisatorische omslag bij kind en gezin, die vele tienduizenden afspraken op andere momenten zouden gaan plannen. Dus dat is iets dat je enkel kan doen na zorgvuldige voorbereiding.
0: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agent samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenoot Tsitsipas Berghs zich geplaatst voor de 2e ronde. Berghs had daarvoor 5 sets nodig tegen de Fransman Hugo Humbert, het nummer 30 van de wereld. Het is al de 2e keer in 3 dagen tijd dat Berghs Humbert verslaat, afgelopen zondag nog in de finale van het toernooi van Eastbourne. Voor Raphaël Collignon zit het toernooi erop. Hij verloor in 3 sets van een andere Fransman, Arthur Fils. En Elise Mertens, die mag wel door naar de volgende ronde. Zij won gemakkelijk in 2 sets van een Duitse. In het voetbal willen ex-speler Dobby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten voetbalclub Antwerp overnemen. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, heeft het financieel moeilijk. Hij moet tegen vannacht een lening terugbetalen van 10 miljoen euro. En de vraag is of dat gaat lukken. Gijsens is dus op zoek naar geld. Van den Houten, Alderweireld en nog een paar anderen willen de club kopen, maar er zijn nog pistes die op tafel liggen. Dus de overname is nog niet zeker. En op het WK-voetbal zijn Ivoor en Noorwegen begonnen aan hun wedstrijd in de 16e finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Donderdag trekt een verzwakte regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna wel zonnig weer. Vanaf vrijdag blijft het droog en ook zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: VRT Radio BNE Live.

Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde en al een vonkje vertrouwen.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren is opgesloten geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleider hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was geraakt. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Rick Dorfs wordt geen ereburger van de stad Leuven. Dat is opmerkelijk, want het is al langer de gewoonte om gewezen rectoren van de universiteit die eretitel wel toe te kennen. Zijn opvolger Luc zelfs krijgt de titel wel. Rick Dorfs spreekt van een politieke zet van de Leuvense vooruitburgemeester Mohamed Redouani.
3: Het wijst er toch wel op dat onze samenleving erg gepolariseerd geraakt en dat het heel moeilijk is om met mensen die misschien wat andere ideeën hebben, zoals ik, maar die toch helemaal binnen de democratische contouren passen, hoop ik toch, om die mensen dan nog in de traditie te betrekken. Dus er wordt hier duidelijk een uitzondering gemaakt en uiteraard is dat een politieke keuze van burgemeester Redouani.
0: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is dat, hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agenten samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Sport op het WK voetbal spelen Ivoorkust en Noorwegen tegen elkaar voor een plek in de 8e finales. Nicolas de Brabander, hoe staat het daar bij de rust?
4: Wel, het was een beetje een teleurstellende eerste helft, moet ik zeggen. Maar toch ook 1 heerlijk doelpunt hebben we gezien. Dat is voorlopig de samenvatting. Want de 2 landen begonnen voorzichtig. Het was een gelijkopgaande eerste helft zonder veel doelgevaar. Ivoorkust dwong veel hoekschoppen af, maar daaruit kwam geen gevaar voort. En ook Noorwegen stelde er weinig tegenover. Tot ineens een klasseflits van Antonio Nusa, ex-Club Brugge, die in minuut 39 de bal prachtig in de verste hoek krulde. De Nooren kregen meteen daarna nog 2 nieuwe kansen om de score verder op te drijven. Maar daar slaagden ze net niet in. Maar Ivoorkust hoeft nog niet te wanhopen, denk ik. Want Noorwegen heeft op dit toernooi nog in geen van zijn 3 wedstrijden 0 kunnen houden. De voorsprong bij de rust is dus krap 1-0 Noorwegen.
0: En dank je, Nicola. Nou, op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Cizo Bergs zich geplaatst voor de 2e ronde. Bergs won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert. Voor Rafael Collignon zit het toernooi er al op. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Arthur Fies. Elise Mertens mag wel naar de volgende ronde. Zij won in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. Vanavond brede opklaring. Het koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de pannetum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: vanavond VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers gegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn er ruim 6.000 mensen gered. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren opgesloten is geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie om de hoogte bracht dat de jongen niet op school was. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper in West-Vlaanderen heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Want de weg lag er gevaarlijk bij, vertelt de brandweerkapitein Johan Bonnier.
3: Erwtjes, dat is zetmeel met een cellulosevlies. We kunnen dat een stukje verwijderen. We gebruiken ook een klein beetje schuim. Maar het vraagt heel wat werk. We hebben ondertussen 2 tankwagens en 2 autopompen ingezet om het toch wel vlot te laten lopen. De vrachtwagen was niet meer ter plaatse. Hij heeft het pas opgemerkt als hij bij het lossen zag dat hij zijn lading niet meer mee had.
0: Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander, Noorwegen heeft er wel voor moeten knokken.
4: Ja, absoluut. Maar in minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voor tijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong. Schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
0: Dank je, Nicola. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Alexander Bloks niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Vanavond brede opklaringen, het koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperatuur tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Ja, alleen de korte, de dodentol blijft oplopen.
1: Ja, er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Dank je, Alain. In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vice-president J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper heeft een vrachtwagen zijn lading verloren ter hoogte van Zonnebeke. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar dat is niet eenvoudig, vertelt brandweerkapitein Johan Bonnier.
2: Het moeilijkste is dat zetmeel wegkrijgen. Dat vliesje, dat cellulose vliesje, lost gemakkelijk, maar het zetmeel zit tussen het asfalt en vraagt heel wat werk. Ik denk ja, dat dat een vrachtwagen was van 40 ton, dus dat zal wel een 25, 30 ton erwtjes zijn. Dus al gerekend, een kilo erwtjes dat je daar met 6 kunt aan eten, dan weet je hoeveel keer dat je ervan kunt eten.
0: Hoe de lading om de weg is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De chauffeur was pas op de hoogte toen hij wilde lossen. Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander.
3: In minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voor tijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong. Schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
0: De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De 3 spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 hun sociale media afgeschermd. En in het tennis heeft Alexander Bloks op Wimbledon net niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Het weer vannacht brede opklaring. Het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken. Mogelijk enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaapers. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar de impact op de verkeersveiligheid zal beperkt zijn, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS. De pakkans moet vooral omhoog, dat zei hij interessant.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vicepresident J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van hatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de drie spelers hun sociale media afgeschermd. En op dat WK voetbal is Frankrijk zo net begonnen aan de wedstrijd tegen Zweden voor een plek in de achtste finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vannacht brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen en dus bijzonder veel inkomsten. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, zei Stefan Films in ter zake en er is meer dan handhaving alleen.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar 100 euro kwijt zijn.
0: In Venezuela en Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft er op lopen, vertelt Alain de Korte.
2: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Sport. Op het WK voetbal speelt de vice-wereldkampioen Frankrijk op dit moment tegen Zweden voor een plek in de 8e finales. Bij de rust staat het 1-0 voor de Fransen, een doelpunt van Kylian Mbappé. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling van gisteren tegen Marokko. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er bijzonder veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na die uitschakeling. De 3 spelers die een strafschop hebben gemist tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 spelers hun sociale media afgeschermd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Het weer nog vannacht, brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Zo dinsdag 30 juni zit erop. Een goede nacht.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met promillen net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, dat zei Stef Willems in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorg instelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Straks om 3 uur speelt Mexico nog tegen Ecuador. En vanavond is het dan weer aan de Rode Duivels. Om 10 uur onze tijd strijdt België tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Dankzij de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland werden de Duivels uiteindelijk toch groepswinnaar. Vanaf nu kan elke match het eindstation zijn en, als het nodig is, worden er strafschoppen getrapt. De Rode Duivels hebben er in ieder geval op getraind, zegt Charles de Ketelare.
2: Je weet dat dat van in een knock-out-fase dat op die dingen kan aankomen. Dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Je ziet bij Nederland, Marokko, het zijn zoveel spanning. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen. Want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is. Maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de dag geleidelijk meer stapelwolken. Daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Temperaturen tot 25 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk. Daarna weer zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haan.

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent, weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. In verschillende Europese landen zijn er invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan 4 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en ons land. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft oplopen, vertelt Alain de Korte.
1: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Over een uur start nog de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling tegen Marokko op het WK. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Jones, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat de Amerikaanse nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon.